0: Joy Radio. Nieuws.
1: Goedenacht, ik ben Daphne van der Meijs. De Franse politie heeft honderden mensen opgepakt na ongeregeldheden rond de Champions League winst van Paris Saint-Germain. In heel Frankrijk gaat het om zeker 416 aanhoudingen, waarvan 283 in Parijs. Inmiddels zijn 7 agenten gewond geraakt. Ook werden auto's en bedrijven beschadigd. Steeds meer vrouwen lijken interesse te hebben in een rol bij Defensie. Op een informatiedag voor reservisten in Bad Oevedorp melden zich gisteren opvallend veel vrouwen, schrijft NH Nieuws. Volgens bezoekers speelt de deelname van koningin Maxima daarbij mogelijk een rol. Defensie wil het aantal reservisten de komende jaren verdubbelen. Het plan om stroom duurder te maken op drukke momenten van de dag stuit op verzet in de Tweede Kamer, meldt RTL Nieuws. Netbeheer Nederland wil vanaf 2029 werken met variabele tarieven. Volgens een Kamermeerderheid kunnen vooral mensen met een warmtepomp daarvan de dupe worden. En Suzanne en Freek hebben een eretegel gekregen in de Walk of Fame bij het Gelre Dome. Ze kregen hem omdat ze 10 uitverkochte concerten hebben daar. Hun tegel ligt bij die van wereldsterren zoals Madonna, Bruce Springsteen en Lionel Richie. Ze reageren er heel gewoon op Instagram met wat leuk is dit. En dan nu het weer van Weer Online. Vannacht trekken vanuit het zuiden enkele onweersbuien over. Het koelt uiteindelijk af naar 11 graden in het noordoosten en 18 graden in het zuiden. Overdag wordt het 20 tot 25 graden. En tot zover het ANP nieuws.
0: Dankjewel. Je hebt de juiste keuze gemaakt. Wij geven je iedere dag de hits die je wilt horen.

0: Nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Daphne van der Meijs. Op de A67 bij het Brabantse Lierop is vannacht een man om het leven gekomen nadat hij werd aangereden door een auto. Het is nog niet duidelijk hoe hij op de snelweg terechtkwam. De politie onderzoekt wie het slachtoffer is en bekijkt of hij mogelijk vanaf een naastgelegen parkeerplaats de rijbaan op is gegaan. De weg richting Venlo is afgesloten. De harde knallen die gisteren te horen waren in de Amerikaanse staat Massachusetts zijn veroorzaakt door een meteoor die hoog in de atmosfeer uit elkaar spatte. Dat meldt ruimtevaartorganisatie NASA. De explosie was zo krachtig dat mensen kilometers verderop het geluid konden horen. De Franse politie heeft honderden mensen opgepakt na ongeregeldheden rond de Champions League-winst van Paris Saint-Germain. In heel Frankrijk gaat het om zeker 416 aanhoudingen, waarvan 283 in Parijs. Inmiddels zijn 7 agenten gewond geraakt. Ook werden auto's en bedrijven beschadigd. En in Australië heerst een enorme muizenplaag. Door een recordoogst van vorig jaar is er veel voedsel voor de dieren, waardoor hun aantal enorm is gegroeid. Boeren zien gewassen verdwijnen en op sommige scholen moeten leraren eerst dode muizen opruimen voordat de lessen kunnen beginnen. En dan nu het weer van Weer Online. Er trekken enkele onweersbuien over het land en er zijn wat opklaringen. De temperatuur ligt tussen de 11 en 18 graden. Overdag is er een mix van wolken en zon en het wordt opnieuw een warme dag met 20 tot 25 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Dankjewel. Je hebt de juiste keuze gemaakt. Wij geven je iedere dag de hits die je wilt horen.

0: Radio. Nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Daphne van der Meijs. In Rotterdam worden de deelnemers van de Nacht tegen Seksueel Geweld elk moment terugverwacht. Zo'n 2300 mensen liepen vannacht 20 kilometer door de stad. Met de actie is ruim €320.000 opgehaald voor de strijd tegen seksueel geweld. Na afloop wachten wandelaars een ontbijt. Er is nog altijd geen duidelijkheid over de toestand van de persoon die gisteren uit de Maarseveense plassen bij Utrecht werd gehaald. Hulpdiensten kwamen massaal in actie en het slachtoffer moest worden gereanimeerd. De politie heeft nog geen verdere informatie naar buiten gebracht. Het dancefestival Toffler in Rotterdam heeft voor veel klachten gezorgd. Bij de DCMR, de milieudienst die toezicht houdt op onder meer geluidsoverlast, kwamen bijna 100 meldingen binnen. Mensen uit Rotterdam, Schiedam en Vlaardingen klaagden vooral over de zware bassen van het festival. Een auto van prinses Diana gaat binnenkort onder de hamer in Engeland, schrijft het AD. Het gaat om een zwarte Jaguar waarin de prinses jarenlang reed. Het veilinghuis verwacht dat de wagen zo'n €115.000 opbrengt. Mogelijk zelfs meer vanwege de band met de Britse koninklijke familie. En dan nu het weer van Weer Online. Er trekken enkele onweersbuien over het land en er zijn hier en daar wat opklaringen. Overdag is er een mix van wolken en zon en het wordt opnieuw een warme dag met 20 tot 25 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Dankjewel. Je hebt de juiste keuze gemaakt. Wij geven je iedere dag de hits die je wilt horen.

0: Radio. Nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Er is vannacht een man omgekomen bij een ongeluk op de A67 bij het Brabantse Lierop. Het is nog niet duidelijk hoe hij op de weg terecht kwam. Het kan ook zijn dat de man al op de snelweg lag. De politie onderzoekt wat er precies is gebeurd en wie de man is. De weg richting Venlo is afgesloten. De Franse politie heeft honderden mensen opgepakt na de Champions League winst van Paris Saint-Germain. In heel Frankrijk gaat het om ruim 400 aanhoudingen, van de meeste in Parijs. Ook raakten 7 agenten gewond en zijn er auto's vernield en bedrijven beschadigd. Paris Saint-Germain won van Arsenal na strafschoppen. Meer dan 2000 mensen hebben de nacht tegen seksueel geweld gelopen in Rotterdam. De groep deelnemers bestond onder andere uit mensen die het zelf hebben meegemaakt, hulpverleners, politici en activisten. Ze haalden ook ruim 300.000 euro op. Wereldwijd krijgt 1 op de 3 vrouwen te maken met seksueel of fysiek geweld. En harde knallen die gisteren te horen waren in de Amerikaanse staat Massachusetts zijn veroorzaakt door een meteoor die hoog in de atmosfeer uit elkaar spatte. Dat meldt ruimtevaartorganisatie NASA. De explosie was zo krachtig dat mensen kilometers verderop het geluid konden horen. 2 maanden geleden gebeurde dit ook al bij Ohio. Dan het weer van Weer Online. We trekken enkele onweersbuien over het land. Overdag is er een mix van wolken en zon. Het wordt opnieuw een warme dag met 20 tot 25 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Dankjewel. Je hebt de juiste keuze gemaakt. Wij geven je iedere dag de hits die je wilt horen.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller, snel, zonder te remmen. Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer vanaf €35.950 of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
0: Vodafone Unlimited, vanaf €22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil snel.
3: Dit weekend is het late night shopping in de designer outlets van Roermond en Roosendaal.
4: Oh ja, lekker zeg. Shoppen tot 10 uur 's avonds.
3: En met extra korting.
4: Zullen we?
3: Tot 60% extra korting bovenop de outletprijs. Late night shopping. Van 29 tot en met 31 mei bij designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
5: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Deze week Calvé sauzen. Flessen van 250 of 320 milliliter. 1+1 gratis. En alle Robijn. 2+3 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
6: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro. Met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel nu op vitepro.nl.
7: Geen zorgen, alleen succes. Adverteren op de radio.nl verzorgt jouw radiocampagne van aanvraag tot op zender.
8: Ik werd echt goed geadviseerd.
7: Bereik jouw klanten waar ze ook zijn. Met onze lokale, regionale en landelijke targeting.
9: Ook met een klein budget kon ik gelijk aan de slag.
7: Radio is krachtig en betaalbaar.
9: Het werkt echt.
7: Probeer het nu. Kijk op adverterenopderadio.nl.

0: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
1: Gereedschap, ijzerwaren of andere materialen nodig? Met de maandelijkse acties van Bouwcenter Concordia vul je voordelig jouw bus. Kom naar onze vestigingen en ontdek de acties van de maand.
2: Bouwcenter Concordia, Bouwcenter Concordia.
1: Elke maand scherpe acties. Dat is Bouwcenter Concordia.
3: Hey, waar was jij?
4: A7 Car Wash Hoge Zand natuurlijk.
1: Bestel nu ook via onze webshop. Ga naar bouwcenterconcordia.nl.
2: Bouwcenter Concordia, Bouwcenter Concordia.
5: Fans van Lekker Zomers Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Heerlijke perziken.
6: Lekker zoet.
5: En voor een zoet prijsje. 750 gram, maar 1,95.
2: Dat gaan we vieren.
5: Aldi.
7: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
8: Kia. Movement that inspires.
5: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven schoudercarbonades. Heerlijk gekruid, 450 gram voor maar €2,99. En een luxe heel vloerbrood voor maar €1,39.
6: Dat is nog eens voordeel.
5: Ja, dus... Aldi.
9: Wat? Nu bij Kruidvat heel veel Nivea 2 plus 2 gratis. Zoals douchegels, deo, bodylotion en haarmoes. Oh, dat is een hele band vol. Op naar...
10: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelen.
11: Could I please have your attention?
12: Laat onze adverteerders weten dat je luistert naar Joy Radio. Joy Radio. Nieuws.
13: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Paris Saint-Germain won gisteravond de Champions League, maar het was daarna allesbehalve feest in Parijs. Braken rellen uit, werd met vuurwerk gegooid, van alles in brand gestoken en vernield. 7 agenten raakten gewond. Er zijn honderden mensen opgepakt. Paris Saint-Germain won de finale na strafschoppen van Arsenal. De politie onderzoekt wat er vannacht precies is gebeurd op de A67 bij het Brabantse Lierop. Daar overleed een man, waarschijnlijk nadat hij was aangereden. Het is onduidelijk of de man op de snelweg liep. Het kan ook zijn dat hij al op de weg lag en toen is aangereden. Wie de man is, weet de politie niet. In Rotterdam is een man zwaar gewond geraakt bij een steekpartij in een woning. Hij is naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft een vrouw en een man aangehouden en onderzoekt wat er precies in de woning is gebeurd. En wielrenster Lorena Wiebes is uit de Giro d'Italia gezet. En ze is ook haar ritzegen in de eerste etappe kwijt en de roze leiderstrui. Haar fiets zou te licht zijn geweest. Dat betekent dat de ploeg vandaag in de tweede etappe met een renster minder van start moet. De zegen in de eerste etappe is nu voor een Italiaanse. Dan het weer van Weer Online. Opnieuw een warme dag met afwisselend wolken en zon. Het wordt 20 tot 25 graden. Vanmiddag vallen in het oosten en noordoosten enkele regen- en onweersbuien. Aan de kust blijft het droog. En tot over het ANP-nieuws.
14: Jongens, eten!
15: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
16: Oh, heb je een heerlijke vlog en een level 48 gehad?
17: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
18: Hé, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
19: Klopt, minstens 2 dagen per week.
18: En jij?
19: Ik meestal maar 1 keer per maand.
18: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
19: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
18: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk? Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
20: Nu bij Velderhof. €10 leeftijdskorting per levensjaar.
21: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tieneke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
22: Altijd op de hoogte van de verkeerssituatie op de Nederlandse wegen? Download de app van flitsmeister.nl voor alle actuele file- en flitsinformatie. De app van flitsmeister.nl is te downloaden voor Apple en Android.
23: Dankjewel.
0: Je hebt de juiste keuze gemaakt. Wij geven je iedere dag de hits die je wilt horen.

0: alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller dan snel, zonder te remmen. Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Hey, waar was jij?
3: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.
0: Vodafone Unlimited, vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil sneller dan snel.
4: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
5: Hey, ik kan niet werken vandaag.
6: Hoezo?
5: Sorry, het is WK.
7: Geef je over aan je oranje koord en scoor nu een Tefal Dual Easy Fry and Grill XXL voor 139,99. Mediamarkt.
4: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
8: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
9: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
10: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
11: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
12: Het is al even geleden, maar beest is weer los. Ja, de leeuw die komt eraan.
13: Ja, het WK gaat bijna van start. Maak je oranje outfit compleet en scoor nu jouw WK-merjas. Met je favoriete speler achterop en speciale juichsjaal. Voor slechts €9,99 met een volle spaarkaart. Nu bij Albert Heijn.
14: Geen zorgen, alleen succes. Adverteren op deradio.nl verzorgt jouw radiocampagne van aanvraag tot op zender.
15: Ik werd echt goed geadviseerd.
14: Bereik jouw klanten waar ze ook zijn. Met onze lokale, regionale en landelijke targeting.
16: Ook met een klein budget kon ik gelijk aan de slag.
14: Radio is krachtig en betaalbaar.
16: Het werkt echt.
14: Probeer het nu. Kijk op adverterenopderadio.nl.
17: 80 jaar de Vries XL in Rode. Vieren mee en maak tot en met juni kans om je aankoopbedrag terug te winnen. Tot wel €2000. Iedere maand een nieuwe winnaar. Het weer wordt mede mogelijk gemaakt door de vriesxl.nl. De tuinmeubelspecialist van het noorden.
18: Joy Radio. Weer.
19: We trekken enkele onweersbuien over het land. Verder op de dag is er een mix van wolken en zon. Het wordt opnieuw een warme dag met 20 tot 25 graden en het gaat licht waaien. Gedurende de middag ontstaan er vooral in het oosten en noordoosten enkele regen- en onweersbuien. Hits.

0: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
1: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
2: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week de Volkskrant. 4 weken voor maar €2 per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
3: Joy Radio.
4: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama. 100% Arabica bonen. Met fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrink. Lekker wakker worden met de cappuccino van McDonald's. I'm loving it.
5: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Lipton Iced Tea, 1 plus 1 gratis. En alle Klaverland van Plus kaasstukken, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
6: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
7: Could I please have your attention?
8: Laat onze adverteerders weten dat je luistert naar Joy Radio. Joy Radio. Nieuws.
9: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Paris Saint-Germain heeft de Champions League gewonnen. Dat werd gevierd, maar er braken ook rellen uit in Frankrijk. En vooral in Parijs was het onrustig. Honderden mensen zijn opgepakt. Er werden auto's in brand gestoken, winkels vernield en met vuurwerk gegooid. Een deel van het OV werd stilgelegd omdat rijden niet meer veilig was. Het is een raadsel wat er vannacht is gebeurd op de A67 bij het Brabantse Lierop. Daar overleed een man, waarschijnlijk nadat hij was aangereden. Kan zijn dat hij op de snelweg liep of op het wegdek lag en toen is aangereden. Politie weet nog niet wie de man is en onderzoekt wat er precies is gebeurd. In Rotterdam hebben meer dan 2000 mensen de nacht tegen seksueel geweld gelopen. De groep bestond onder andere uit mensen die het zelf hebben meegemaakt, maar ook hulpverleners, politici en activisten. Ze haalden ruim €300.000 op. Wereldwijd krijgt 1 op de 3 vrouwen te maken met seksueel of fysiek geweld. En de Milieudienst Rijnmond heeft honderden meldingen van geluidsoverlast binnengekregen. Veroorzaker was een festival in een park in Rotterdam. Mensen klaagden vooral over de zware bassen. Overlastmeldingen kwamen niet alleen uit Rotterdam, maar ook uit Vlaardingen en Schiedam. Dan het weer van Weer Online. Opnieuw een warme dag met afwisselend wolken en zon. Het wordt 20 tot 25 graden. Vanmiddag vooral in het oosten enkele regen- en onweersbuien. Aan de kust blijft het droog. En tot over het ANP-nieuws.
10: Hey buurman.
11: Hey ventje, lekker op vakantie. Ik wilde alleen even zeggen dat Ring tot wel 40% korting geeft op haar producten. Dat kunnen we niet laten liggen, toch?
10: Stef?
11: Ja?
10: Waar bel jij nu mee aan?
11: Je Ring Videodeur. Ah, ja.
12: Tot wel 40% korting op geselecteerde Ring-producten. Ga naar ring.com en profiteer nu.
13: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af met 20% korting. ANWB en gaan.
14: Nu bij Velderhof. €10 leeftijdskorting per levensjaar.
15: Wat een geweldige actie. Daar moeten we op af, Tineke.
16: Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen.
15: Oké, we gaan.
17: Ik kan niet werken vandaag.
18: Waar heb je last van?
17: Koorts. Oranje koorts.
19: Geef je over aan je oranje koorts en scoor nu een Hisense No Frost Koelvries combinatie voor €388. Mediamarkt.
20: Ondernemers opgelet! Bij Bedrijfswagens van der Veen Friese Straatweg 257 Groningen kunt u nu ook nog BPM-vrij een nieuwe bedrijfswagen kopen. Kijk op vdveen.nl, zolang de voorraad strekt. De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door vdveen.nl.
18: Joy Radio. Verkeersinformatie.
21: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Flitsmeister meldt flitsers op de A7 van Groningen naar Heerenveen bij hectometerpaal 153,7 en op de A10 van knooppunt Watergraafsmeer naar knooppunt Koenplein bij 4,3.
18: Dankjewel. Je hebt de juiste keuze gemaakt. Wij geven je iedere dag de hits die je wilt horen.

dreadlocks. I'm an MC's by the fresh in house. No selection.

0: 1, 2, 3, 4. Gereedschap, ijzerwaren of andere materialen nodig? Met de maandelijkse acties van Bouwcenter Concordia vul je voordelig jouw bus. Kom naar onze vestigingen en ontdek de acties van de maand.
1: Bouwcenter Concordia, Bouwcenter Concordia.
0: Elke maand scherpe acties. Dat is Bouwcenter Concordia.
2: Hey, waar was jij?
3: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.
1: Bouwcenter Concordia.
0: Het is feest bij Concordia. Al 120 jaar thuis in de regio.
1: Bouwcenter Concordia.
4: Joy.
5: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
6: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
7: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
8: Kia. Movement that inspires.
6: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
9: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
10: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
11: Ik kan niet werken vandaag.
12: Waar heb je last van?
11: Koorts. Oranje koorts.
13: Geef je over aan je oranje koorts en scoor nu een Hisense No Frost Cool Freeze combinatie voor €388. Mediamarkt.
10: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
14: Hé, hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
15: Klopt, minstens 2 dagen per week.
14: En jij?
15: Ik meestal maar 1 keer per maand.
14: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
15: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
14: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk? Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
16: Geen zorgen, alleen succes. Adverteren op deradio.nl verzorgt jouw radiocampagne van aanvraag tot op zender.
17: Ik werd echt goed geadviseerd.
16: Bereik jouw klanten waar ze ook zijn. Met onze lokale, regionale en landelijke targeting.
18: Ook met een klein budget kon ik gelijk aan de slag.
16: Radio is krachtig en betaalbaar.
18: Het werkt echt.
16: Probeer het nu. Kijk op adverterenopderadio.nl.
19: 80 jaar de Vries XL in Rode. Vieren mee en maak tot en met juni kans om je aankoopbedrag terug te winnen. Tot wel €2000. Iedere maand een nieuwe winnaar. Het weer wordt mede mogelijk gemaakt door de Vriesxl.nl. De tuinmeubelspecialist van het noorden.
20: Joy Radio. Weer.
21: Vandaag krijgen we een mix van wolken en zon. Het wordt opnieuw een warme dag met 20 tot 25 graden en er staat maar weinig wind. Vanmiddag ontstaan er vooral in het oosten en noordoosten enkele regen- en onweersbuien. In de kustregio's lijkt het droog te blijven. Komende week wordt het koeler en wisselvalliger.
22: Ondernemers opgelet! Bij Bedrijfswagens van der Veen Friese Straatweg 257 Groningen kunt u nu ook nog BPM-vrij een nieuwe bedrijfswagen kopen. Kijk op vdveen.nl, zolang de voorraad strekt. De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door vdveen.nl.
20: Joy Radio. Verkeersinformatie.
23: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Er zijn momenteel geen flitsmeldingen.
20: Hits.

0: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
1: Fans van Lekker Zomers Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Heerlijke perziken.
2: Lekker zoet.
1: En voor een zoet prijsje. 750 gram, maar 1,95.
3: Dan gaan we vieren.
1: Aldi.
4: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week de Volkskrant. 4 weken voor maar €2 per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
5: Joy.
1: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven schoudercarbonades. Heerlijk gekruid, 450 gram voor maar €2,99. En een luxe heel vloerbrood voor maar €1,39.
2: Dat is nog eens voordeel.
1: Ja, dus... Aldi.
6: On the way to Planet Proof is het onafhankelijke keurmerk van Stichting Milieukeur. Voor groente, fruit, eieren en zuivel. Met extra aandacht voor dier, klimaat en natuur. Zoals deze koe. Die heeft geen idee aan welke strenge eisen boeren moeten voldoen voor dit keurmerk. Maar ze mag ruim 120 dagen per jaar de wei in. Zo zijn er nog meer dan 100 andere voorwaarden. En er komen er steeds meer bij. Daar heeft deze koe geen erg in. Maar ze heeft er wel baat bij. En de boeren gelukkig ook. Want Planetproof melkveehouders krijgen een extra vergoeding. Kies dus in de supermarkt voor On the Way to Planetproof.
7: Hey, ik ben eigenlijk wel toe aan een nieuwe telefoon, maar wil wel even zeker weten dat ik een slimme keuze maak. Wat zou jij nu doen?
8: Gewoon even op BelSimpel kijken.
9: Want het zijn de extra dikke dealdagen bij BelSimpel. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
10: Could I please have your attention?
11: Laat onze adverteerders weten dat je luistert naar Joy Radio. Joy Radio. Nieuws.
12: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Er wordt onderzocht wat er precies is gebeurd op de A67 bij Lierop in Brabant vannacht. Er werd een man aangereden door een automobilist. Het is niet duidelijk hoe de man op de snelweg terecht is gekomen en of hij daar liep of was gaan liggen. Het is ook niet bekend wie de man is. Er was vannacht een steekpartij in een woning in Rotterdam-Krooswijk en volgens regiozender Rijnmond stond de woning bekend als een probleemadres. Er raakte een man zwaar gewond, hij moest naar het ziekenhuis. Een man en een vrouw die in de woning waren zijn aangehouden. Blijdschap, maar ook rellen in Frankrijk na winst van Paris Saint-Germain in de Champions League. Er zijn honderden mensen opgepakt. In Parijs werden auto's beschadigd, vreugdevuren aangestoken en een bakkerij vernield. 7 agenten raakten gewond. Vandaag wordt het team van Paris Saint-Germain gehuldigd in Parijs. En het is een Nederlandse discuswerper gelukt om voor het eerst verder dan 70 meter te werpen. Ruben Rolfink deed dat in Amerika bij internationale wedstrijden. Hij gooide de discus van 2 kilo, 70 meter en 23 centimeter. Bij de vrouwen wierp Jorinde van Klinken vorige maand ook al meer dan 70 meter, maar met een lichtere discus. Dan het weer van Weer Online. Vandaag is er een mix van wolken en zon. Het wordt opnieuw een warme dag met 20 tot 25 graden bij weinig wind. Vanmiddag in het oosten regen en onweersbuien. In de kustregio's blijft het droog. En tot over het ANP-nieuws.
13: Straks de sportzomer volgen in elke kamer. Nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
14: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
15: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
16: Everyone from left to right, van Holland komt eraan. Go left!
17: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij aankoop van actieproducten ontvang je nu 1 gratis pakje met emblemen om jouw juichjack te personaliseren. Dat is de ja van Jumbo.
18: Dat was...
5: wordt een bewegelijk weekend. Nu bij Kruidvat alle Durex 1 plus 1 gratis en kans op een volledig festivalweekend voor 2 ter waarde van €1.289. Wip snel even langs bij.
18: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
19: Ondernemers, opgelet! Bij Bedrijfswagens van der Veen Friese Straatweg 257 Groningen kunt u nu ook nog BPM-vrij een nieuwe bedrijfswagen kopen. Kijk op vdveen.nl, zolang de voorraad strekt. De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door vdveen.nl.
11: Joy Radio. Verkeersinformatie.
20: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Flitsmeister meldt 1 flitser op de A7 van Den Oever naar Horen bij hectometerpaal 49,9.
11: Dankjewel. Je hebt de juiste keuze gemaakt. Wij geven je iedere dag de hits die je wilt horen.

0: gereedschap, ijzerwaren of andere materialen nodig? Met de maandelijkse acties van Bouwcenter Concordia vul je voordelig jouw bus. Kom naar onze vestigingen en ontdek de acties van de maand.
1: Bouwcenter Concordia, Bouwcenter Concordia.
0: Elke maand scherpe acties. Dat is Bouwcenter Concordia.
2: Hey, waar was jij?
3: A7 Car Wash Hoge Zand natuurlijk.
0: Bestel nu ook via onze webshop. Ga naar bouwcenterconcordia.nl.
1: Bouwcenter Concordia, Bouwcenter Concordia.
4: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
5: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
6: Kia. Movement that inspires.
4: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
7: Nu bij Velderhof. €10 leeftijdskorting per levensjaar.
8: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
9: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
10: Hey, ik kan niet werken vandaag.
11: Hoezo?
10: Sorry, het is WK.
12: Geef je over aan je oranje koorts en scoor nu een Tefal Dual Easy Fry and Grill XXL voor €139,99.
13: Mediamarkt.
14: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
15: Geen zorgen, alleen succes. Adverteren op deradio.nl verzorgt jouw radiocampagne van aanvraag tot op zender.
16: Ik werd echt goed geadviseerd.
15: Bereik jouw klanten waar ze ook zijn. Met onze lokale, regionale en landelijke targeting.
17: Ook met een klein budget kon ik gelijk aan de slag.
15: Radio is krachtig en betaalbaar.
17: Het werkt echt.
15: Probeer het nu. Kijk op adverterenopderadio.nl.
18: Ondernemers, opgelet! Bij Bedrijfswagens van der Veen Friese Straatweg 257 Groningen kunt u nu ook nog BPM-vrij een nieuwe bedrijfswagen kopen. Kijk op vdveen.nl, zolang de voorraad strekt. De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door vdveen.nl.
19: Joy Radio. Verkeersinformatie.
20: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Flitsmeister meldt flitsers op de A4 van Den Haag naar Amsterdam bij hectometerpaal 32,9. En op de A4 van Den Haag naar Amsterdam bij 22,3.

sons of former slaves and the sons of former slaves.

0: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
1: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
2: Hey buurman.
3: Hey ventje, lekker op vakantie. Ik wilde alleen even zeggen dat Ring tot wel 40% korting geeft op haar producten. Dat kunnen we niet laten liggen, toch?
2: Stef?
3: Ja?
2: Waar bel jij nu mee aan?
3: Je Ring videodeur.
4: Tot wel 40% korting op geselecteerde Ring-producten. Ga naar ring.com en profiteer nu.
1: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
5: Hé, hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
6: Klopt, minstens 2 dagen per week.
5: En jij?
7: Ik meestal maar 1 keer per maand.
5: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
7: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
5: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk. Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
8: On the way to Planet Proof is het onafhankelijke keurmerk van Stichting Milieukeur. Voor groente, fruit, eieren en zuivel. Met extra aandacht voor dier, klimaat en natuur. Zoals deze koe. Die heeft geen idee aan welke strenge eisen boeren moeten voldoen voor dit keurmerk. Maar ze mag ruim 120 dagen per jaar de wei in. Zo zijn er nog meer dan 100 andere voorwaarden. En er komen er steeds meer bij. Daar heeft deze koe geen erg in. Maar ze heeft er wel baat bij. En de boeren gelukkig ook. Want Planetproof melkveehouders krijgen een extra vergoeding. Kies dus in de supermarkt voor On the Way to Planetproof.
9: De Lidl deals zijn er weer. Met deze week Hollandse aardbeien. 1,5 kilo voor maar 2,99. En zonnebloemolie 2 liter voor maar 1,99. Lidl, je verdient het. Dit is niet normaal
10: meer. Could I please have your attention?
11: Laat onze adverteerders weten dat je luistert naar Joy Radio. Joy Radio. Nieuws.
12: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. De woning in Rotterdam-Krooswijk, waar vannacht een man werd neergestoken, staat bekend als een probleemadres. Dat meldt regiozender Rijnmond. De man raakte zwaar gewond en moest naar het ziekenhuis. In de woning werden een man en een vrouw aangehouden. Getuigen zeggen dat ze geruzie in het huis hoorden. De Nacht tegen Seksueel Geweld in Rotterdam heeft een recordbedrag opgehaald van ruim €320.000. Dat meldt de organisatie. Vannacht liepen bijna 2300 wandelaars langs plekken die ze onveilig vinden. Geld wordt gebruikt om de veiligheid van jonge vrouwen op straat te verbeteren. Het Amerikaanse leger heeft opnieuw een luchtaanval uitgevoerd op een boot in de Stille Oceaan, waarin waarschijnlijk drugs werd vervoerd. Er werden 3 mannen gedood. De boot zou over een bekende smokkelroute hebben gevaren. Het was de tweede aanval in 2 dagen. Afgelopen tijd valt Amerika regelmatig dit soort boten aan. En een auto van prinses Diana wordt binnenkort geveild in Engeland. Het gaat om een zwarte Jaguar waarin de prinses jarenlang reed. Het veilinghuis verwacht dat de auto zo'n €115.000 opbrengt. Maar dat kan ook meer worden, omdat mensen gevoelig zijn voor spullen van het Koningshuis, zegt het veilinghuis. Dan het weer van Weer Online. Een mix van wolken en zon, het wordt 20 tot 26 graden. In het binnenland kan een bui vallen, langs de kust blijft het droog. Morgen begint zonnig, daarna wolken en ook een paar buien. En tot over het ANP-nieuws.
13: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer vanaf €35.950 of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
14: Hey, ik kan niet werken vandaag.
15: Hoezo?
14: Sorry, het is WK.
16: Score nu de zwarte Samsung Galaxy S26 Ultra 1 terabyte voor €1.399 en ontvang een barbecue cadeau.
7: Mediamarkt.
15: Straks een slimme AI-reisgenoot op zak? Nu geregeld. Dat doe je met de Samsung Galaxy S26. Nu met extra veel voordeel en een Galaxy Tab A11 Plus cadeau. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl. Tot zo!
17: Nu bij Karwei, 50% korting op bijna alle Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
18: Ondernemers, opgelet! Bij Bedrijfswagens van der Veen Friese Straatweg 257 Groningen kunt u nu ook nog BPM-vrij een nieuwe bedrijfswagen kopen. Kijk op vdveen.nl, zolang de voorraad strekt. De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door vdveen.nl.
11: Joy Radio. Verkeersinformatie.
19: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Flitsmeister meldt flitsers op de A4 van Den Haag naar Amsterdam bij hectometerpaal 32,9. En op de A4 van Den Haag naar Amsterdam bij 22,3.
11: Dankjewel. Je hebt de juiste keuze gemaakt. Wij geven je iedere dag de hits die je wilt horen.

0: Gereedschap, ijzerwaren of andere materialen nodig? Met de maandelijkse acties van Bouwcenter Concordia vul je voordelig jouw bus. Kom naar onze vestigingen en ontdek de acties van de maand.
1: Bouwcenter Concordia, Bouwcenter Concordia.
0: Elke maand scherpe acties. Dat is Bouwcenter Concordia.
2: Hey, waar was jij?
3: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.
1: Bouwcenter Concordia.
0: Het is feest bij Concordia. Al 120 jaar thuis in de regio.
1: Bouwcenter Concordia.
4: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice, gewoon perfect geregeld.
5: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Lipton Iced Tea, 1 plus 1 gratis. En alle Klaverland van Plus kaasstukken, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
6: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
7: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
8: Met Libelle mag je gezien worden. Want bij een jaar Libelle krijg je nu een exclusieve Shabby's tas ter waarde van €189,95. Lees Libelle nu voor maar €2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libelle.nl/actie.
9: Voordat ik hier manager werd, hadden ze elke dag om 4 uur een middagdip. Nou, bij mij niet hoor, moet je ze nou toch horen. Nee, we gaan zeker niet naar huis, lekker team. Dipje, 4 uur kuppensoep.
10: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke frisverse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
11: Geen zorgen, alleen succes! Adverteren op deradio.nl verzorgt jouw radiocampagne van aanvraag tot op zender.
12: Ik werd echt goed geadviseerd.
11: Bereik jouw klanten waar ze ook zijn. Met onze lokale, regionale en landelijke targeting.
13: Ook met een klein budget kon ik gelijk aan de slag.
11: Radio is krachtig en betaalbaar.
13: Het werkt echt.
11: Probeer het nu. Kijk op adverterenopderadio.nl.
14: Hits only. Joy Ray.

0: Wat er ook gebeurt, maandag 1 juni verstuurt de overheid rond 12 uur een testbericht van NL Alert. Dus ook als je maandag net lekker ontspannen op je yogamatje ligt, of als je precies om 12 uur met je hele familie 1 minuut stilte houdt voor jullie overleden goudvis, of net eindelijk je baby in slaap is gevallen. Wees dus voorbereid, want wat er ook gebeurt, wij testen maandag rond 12 uur het NL Alert.
1: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Tessa.
2: Hallo, met bouwbedrijf Pim van der Steen. Ik ben al maanden druk met een enorme renovatie, maar ben zelf helemaal gesloopt.
1: Ai, de man met de hamer.
2: Ja, en gisteravond tijdens het voorlezen had ik het ineens over klusje nooit genoeg.
3: Even over je zakelijke risico's. Door vaker vrij te nemen verklein je de kans op fouten en uitval. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer.
4: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Joy.
7: Met Libelle mag je gezien worden. Want bij een jaar Libelle krijg je nu een exclusieve Shabby's tas ter waarde van €189,95. Lees Libelle nu voor maar €2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libelle.nl/actie.
8: Hey buurman.
9: Hey ventje, lekker op vakantie. Ik wilde alleen even zeggen dat Ring tot wel 40% korting geeft op haar producten. Dat kunnen we niet laten liggen, toch?
8: Stef?
9: Ja?
8: Waar bel jij nu mee aan?
9: Je Ring Videodeur. Ah, ja.
10: Tot wel 40% korting op geselecteerde Ring producten. Ga naar ring.com en profiteer nu.
11: On the way to Planet Proof is het onafhankelijke keurmerk van Stichting Milieukeur. Voor groente, fruit, eieren en zuivel. Met extra aandacht voor dier, klimaat en natuur. Zoals deze koe. Die heeft geen idee aan welke strenge eisen boeren moeten voldoen voor dit keurmerk. Maar ze mag ruim 120 dagen per jaar de wei in. Zo zijn er nog meer dan 100 andere voorwaarden. En er komen er steeds meer bij. Daar heeft deze koe geen erg in. Maar ze heeft er wel baat bij. En de boeren gelukkig ook. Want Planetproof melkveehouders krijgen een extra vergoeding. Kies dus in de supermarkt voor On the Way to Planetproof.
12: Could I please have your attention?
13: Laat onze adverteerders weten dat je luistert naar Joy Radio. Joy Radio. Nieuws.
14: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Vanmiddag wordt Paris Saint-Germain gehuldigd in Parijs omdat ze de Champions League hebben gewonnen. Maar het bestuur van het gebied rond de Champs-Élysées wil het niet. Het is niet te beheersen, zeggen ze. Gisteren werden na de winst honderden mensen opgepakt bij rellen in Parijs en andere steden. Er worden vanmiddag 100.000 mensen verwacht. Bij een vechtpartij vannacht bij een restaurant in Werkendam is iemand gewond geraakt. Volgens Omroep Brabant werd een ruit vernield en vuurwerk naar binnen gegooid. Het slachtoffer werd naar het ziekenhuis gebracht. De ruzie kan te maken hebben met een voetbalwedstrijd gistermiddag. Daar liep het ook uit de hand. Rond de nacht tegen seksueel geweld is een recordbedrag opgehaald. Ruim €320.000. Deelnemers liepen in Rotterdam langs plekken waar vrouwen zich onveilig voelen. En dat is volgens burgemeester Schouten geen vrouwenprobleem, maar een probleem van iedereen. En binnenkort gaat de film Toy Story 5 in première. En het kan zomaar zijn dat Taylor Swift daarbij betrokken is. Studio Pixar deelt op social media allerlei hints. In een filmpje zijn de initialen TS te zien en het favoriete getal van de zangeres 13. Ook staat in het bijschrift van het filmpje een zin uit de hit Shake It Off van Taylor Swift. Dan het weer van Weer Online. Een mix van wolken en zon, het wordt 20 tot 26 graden. In het binnenland kan een bui vallen, langs de kust blijft het droog. Morgen begint zonnig, daarna wolken en een paar buien. En tot over het ANP-nieuws.
15: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. De stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
16: Jongens, eten!
17: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
18: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
19: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
6: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
16: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
20: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
21: Dankjewel. Je hebt de juiste keuze gemaakt. Wij geven je iedere dag de hits die je wilt horen.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller, snel, zonder te remmen. Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Hey, waar was jij?
3: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.
0: Vodafone Unlimited, vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil sneller, snel.
4: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Coolbox? Check. Beschimmelde bolwelkar? Check. Wacht, beschimmeld? Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en webshop van ANWB vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een bolwelkar. Nu voor maar 59 euro. ANWB en gaan.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Unox soep in zak, 1 plus 1 gratis. En alle Ola waterijs, Cornetto en Magnum handijs, 2 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
7: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent. Het draait om jou.
8: Hey buurman.
9: Hey ventje, lekker op vakantie. Ik wilde alleen even zeggen dat Ring tot wel 40% korting geeft op haar producten. Dat kunnen we niet laten liggen, toch?
8: Stef?
9: Ja?
8: Waar bel jij nu mee aan?
9: Je Ring videodeur. Ja.
10: Tot wel 40% korting op geselecteerde Ring-producten. Ga naar ring.com en profiteer nu.
11: Stop met luieren en kom naar de babydealdagen bij Kruidvat. Nu 4 jumbo-packs Kruidvat-luiers en luierbroekjes voor €50... en alle Kruidvat opvolgmelk voor €6,99.
12: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
13: Geen zorgen, alleen succes. Adverteren op deradio.nl verzorgt jouw radiocampagne van aanvraag tot op zender.
14: Ik werd echt goed geadviseerd.
13: Bereik jouw klanten waar ze ook zijn. Met onze lokale, regionale en landelijke targeting.
15: Ook met een klein budget kon ik gelijk aan de slag.
13: Radio is krachtig en betaalbaar.
15: Het werkt echt.
13: Probeer het nu. Kijk op adverteren op deradio.nl.

0: Wat er ook gebeurt, maandag 1 juni verstuurt de overheid rond 12 uur een testbericht van NL Alert. Dus ook als je maandag net lekker ontspannen op je yogamatje ligt, of als je precies om 12 uur met je hele familie 1 minuut stilte houdt voor jullie overleden goudvis, of net eindelijk je baby in slaap is gevallen. Wees dus voorbereid, want wat er ook gebeurt, wij testen maandag rond 12 uur het NL Alert.
1: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
2: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Tessa.
3: Hallo, met bouwbedrijf Pim van der Steen. Ik ben al maanden druk met een enorme renovatie, maar ben zelf helemaal gesloopt.
2: Ai, de man met de hamer.
3: Ja, en gisteravond tijdens het voorlezen had ik het ineens over klusje nooit genoeg.
4: Even over je zakelijke risico's. Door vaker vrij te nemen verklein je de kans op fouten en uitval. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer.
5: De komende weken is het hebben's bij Ben. 30 gig en 200 minuten voor maar 9 euro per maand. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Hebben. Kijk op ben.nl.
6: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
7: Het is al even geleden, maar beest is weer los. Ja, de leeuw die komt eraan.
8: Ja, het WK gaat bijna van start. Maak je oranje outfit compleet en scoor nu jouw WK-merjas. Met je favoriete speler achterop en speciale juichsjaal. Voor slechts €9,99 met een volle spaarkaart. Nu bij Albert Heijn.
9: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel nu op vitepro.nl.
10: Could I please have your attention?
11: Laat onze adverteerders weten dat je luistert naar Joy Radio. Joy Radio. Nieuws.
12: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. Afgelopen nacht hebben twee asielzoekers in het gras voor het aanmeldcentrum in Ter Apel geslapen. Het Rode Kruis noemt het mensonterend. 60 anderen sliepen in een noodopvang in Warfum. Dat kan vanavond ook nog, maar daarna moet een andere gemeente het overnemen als het in Ter Apel nog steeds te druk is. Het deelbestuur van het centrum van Parijs maakt zich grote zorgen over de huldiging van Paris Saint-Germain vanmiddag. Er worden 100.000 mensen verwacht en gisteravond liep het uit op rellen nadat de club de Champions League had gewonnen. Het leek wel een guerrilla-oorlog, zei een bestuurder. Een automobilist heeft er in de Rotterdamse wijk Feyenoord een zootje van gemaakt. Volgens Rijnmond reed hij een lantaarnpaal uit de grond en tegen auto's aan. Hij ging vandoor met de motorkap omhoog. De politie had hem snel, want de auto had een spoor koelvloeistof achtergelaten. De man had te veel gedronken. En in Roosendaal is een fanatieke beller aangehouden. De man had op één dag 160 keer het noodnummer 112 gebeld. Volgens Omroep Brabant schold hij elke keer iemand uit. Om hem te stoppen gingen agenten bij hem langs. Toen hij opendeed was hij ook weer aan het bellen met 112. De man is vastgezet en zijn telefoon in beslag genomen. Dan het weer van Weer Online. Op de meeste plaatsen droog en geregeld wat zon. In het binnenland nog kans op een bui en het wordt 19 tot 26 graden. Morgen vrijwel hetzelfde weer als vandaag. En dat over het ANP-nieuws.
13: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
14: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
15: Met Libelle mag je gezien worden. Want bij een jaar Libelle krijg je nu een exclusieve Shabby's tas ter waarde van €189,95. Lees Libelle nu voor maar €2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libelle.nl/actie.
16: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
17: Jongens, eten!
18: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
19: Oh, heb je een heerlijke vlog en een level 48 gehad?
20: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
17: Dankjewel.
21: Je hebt de juiste keuze gemaakt. Wij geven je iedere dag de hits die je wilt horen.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller dan snel, zonder te remmen. Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Hey, waar was jij?
3: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.
0: Vodafone Unlimited, vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil sneller dan snel.
4: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
5: Gaan jullie mee in de Jungle Wildwaterbaan? Of in het supergrote reuzenrad? Lekker zweven in de nieuwe, coole zweefmolen? Of zelf rijden op de trekker van Boer Benny? Kom op jongens, laten we gaan!
6: Yeah! Reserveer nu alvast je all-inclusive tickets met korting op duinenzaten.nl.
5: Dichterbij dan je denkt.
6: En parkeren, dat is nog steeds gratis.
4: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
7: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Hollandse aardbeien. 1,5 kilo voor maar 2,99. En zonnebloemolie 2 liter voor maar 1,99. Lidl, je verdient het.
8: Dit is niet normaal meer.
9: Attentie alsjeblieft. Let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
10: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop.

0: Lipton Iced Tea. 1,5 liter voor maar 1,79. Lidl, je verdient het. Lidl,
1: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Geen zorgen, alleen succes! Adverteren op deradio.nl verzorgt jouw radiocampagne van aanvraag tot op zender.
4: Ik werd echt goed geadviseerd.
3: Bereik jouw klanten waar ze ook zijn. Met onze lokale, regionale en landelijke targeting.
5: Ook met een klein budget kon ik gelijk aan de slag.
3: Radio is krachtig en betaalbaar.
5: Het werkt echt.
3: Probeer het nu. Kijk op adverterenopderadio.nl.
6: 80 jaar de Vries XL in Rode. Vieren mee en maak tot en met juni kans om je aankoopbedrag terug te winnen. Tot wel €2000. Iedere maand een nieuwe winnaar. Het weer wordt mede mogelijk gemaakt door de Vriesxl.nl. De tuinmeubelspecialist van het noorden.
7: Joy Radio. Weer.
8: Op de meeste plaatsen droog en geregeld schijnt de zon. In het binnenland kan nog een bui vallen. Het wordt 19 graden aan zee tot 26 in het oosten van het land. Morgen begint de dag droog en schijnt de zon. Later kan er weer een bui vallen en wordt het opnieuw 19 tot 26 graden. Hits.

0: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Tessa.
1: Hallo, met bouwbedrijf Pim van der Steen. Ik ben al maanden druk met een enorme renovatie, maar ben zelf helemaal gesloopt.
0: Ai, de man met de hamer.
1: Ja, en gisteravond tijdens het voorlezen had ik het ineens over klusje nooit genoeg.
2: Even over je zakelijke risico's. Door vaker vrij te nemen verklein je de kans op fouten en uitval. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer.
3: De komende weken is het hebbes bij Ben. Met bijvoorbeeld een sim-only. Met 30 gig en 200 minuten voor maar 9 euro per maand. Kijk op ben.nl.
4: Hebbes.
5: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat? Je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
6: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
7: Nog een keer! Papa, sneller!
8: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina Extra Proteïne Yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina Lang Lekker Extra Proteïne. Probeer nu.
9: Los bij Ethos.
10: Met heel veel aanmerkvoordeel, zoals heel veel L'Oréal Paris en Maybelline. 1 plus 1 gratis. Profiteer van deze en nog veel meer helemaal los deals in de winkel of shop op ethos.nl.
11: Mooi van Ethos.
12: Twee ingrediënten om meer uit je middag te halen. Juicy kipstukjes en een overheerlijke jalapeno ranch saus. Maar let op, eet ze niet als nuggets. Crazy lekker lunchen met chicken wings van McDonald's. I'm loving it.
13: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal. Dat vakantiegevoel op je e-bike. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5 nu met 1000 euro korting. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Bike Totaal.
14: Hé, hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
15: Klopt, minstens 2 dagen per week.
14: En jij?
15: Ik meestal maar 1 keer per maand.
14: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
15: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
14: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk. Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
16: Could I please have your attention?
17: Laat onze adverteerders weten dat je luistert naar Joy Radio. Joy Radio. Nieuws.
18: Goedemiddag, ik ben Martijn Richters. Degene die gisteren uit de Maarseveense plassen werd gehaald, was een jongen. Hij heeft het niet gered. Dat heeft de politie laten weten. De hulpdiensten werden rond 5:00 middags gewaarschuwd. Met drones, een duikteam en een helikopter werd naar de jongen gezocht. Wat er precies is gebeurd, is nog niet duidelijk. De man die vannacht werd doodgereden op de A67 in Brabant is misschien 2 keer geraakt. Dat zegt de politie op basis van verwondingen die hij had. Hoe de man op de snelweg kwam is nog niet bekend. De politie zoekt onder meer naar 2 mensen op een zwarte scooter. Die hebben misschien meer gezien. Er is brand uitgebroken in een huis in de Rotterdamse wijk Feyenoord. Er komt veel rook vrij en daarom is een NL-alert verstuurd. Mensen die in de buurt wonen moeten uit voorzorg hun huis uit. Voor zover bekend is er niemand gewond geraakt. Wel moesten een paar katten worden gered. En in Zeist is het Nederlands elftal bezig met de eerste groepstraining op weg naar het WK voetbal. Ongeveer 1500 fans hebben een kaartje bemachtigd. Het zijn veel kinderen. 1 speler ontbreekt nog en dat is Jurriën Timber. Hij verloor gisteren met Arsenal de Champions League finale van Paris Saint-Germain. Dan het weer van Weer Online. Op de meeste plaatsen droog en geregeld wat zon. In het binnenland nog kans op een bui en het wordt 19 tot 26 graden. Morgen vrijwel hetzelfde weer als vandaag. En dat was het ANP Nieuws.
19: Creëer je favoriete buitenplek met Karwei. Profiteer nu van wel 25% korting op echt alle tuinmeubelen. Karwei, maak het mooier.
20: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
21: Hey buurman.
22: Hey ventje, lekker op vakantie. Ik wilde alleen even zeggen dat Ring tot wel 40% korting geeft op haar producten. Dat kunnen we niet laten liggen, toch?
21: Stef?
22: Ja?
21: Waar bel jij nu mee aan?
22: Je Ring videodeur. Ah, ja.
20: Tot wel 40% korting op geselecteerde Ring producten. Ga naar ring.com en profiteer nu.
0: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
4: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs, zelfs na je aankoop.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller dan snel, zonder te remmen. Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar vodafone.nl.
2: 5%, 10%, 15%. Geen schaapjes, maar korting tellen. Want met 15% korting op al onze matrassen word je slapend rijk. Shop nu online en in de winkel. IKEA, een wereld aan ideeën.
3: Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
4: Dankjewel. Je hebt de juiste keuze gemaakt. Wij geven je iedere dag de hits die je wilt horen.

0: deals zijn er weer. Met deze week Hollandse aardbeien. Een halve kilo voor maar 2,99. En zonnebloemolie 2 liter voor maar 1,99. Lidl, je verdient het. Dit is niet normaal
1: meer. Hey, waar was jij?
2: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.
0: En ook deze week met Lidl Plus, dubbele Lidl-punten op je kassabon. Dat is 2 keer sneller sparen voor gratis producten. Lidl, je verdient het. Lidl.
3: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel nu op vitepro.nl.
0: En dit weekend extra goedkoop, Lipton Iced Tea. 1,5 liter voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
4: Straks elke barbecue smaakvol vastgelegd, nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: 2 ingrediënten om meer uit je middag te halen. Juicy kipstukjes en een overheerlijke jalapeno ranch saus. Maar let op, eet ze niet als nuggets. Crazy lekker lunchen met chicken wings van McDonald's. I'm loving it.
7: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice, gewoon perfect geregeld.
8: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
9: Geen zorgen, alleen succes. Adverteren op deradio.nl verzorgt jouw radiocampagne van aanvraag tot op zender.
10: Ik werd echt goed geadviseerd.
9: Bereik jouw klanten waar ze ook zijn. Met onze lokale, regionale en landelijke targeting.
11: Ook met een klein budget kon ik gelijk aan de slag.
9: Radio is krachtig en betaalbaar.
11: Het werkt echt.
9: Probeer het nu. Kijk op adverterenopderadio.nl.
12: 80 jaar de Vries XL in Rode. Vieren mee en maak tot en met juni kans om je aankoopbedrag terug te winnen. Tot wel €2000. Iedere maand een nieuwe winnaar. Het weer wordt mede mogelijk gemaakt door de vriesxl.nl. De tuinmeubelspecialist van het noorden.
13: Joy Radio. Weer.
14: Op de meeste plaatsen droog en geregeld schijnt de zon. In het binnenland kan nog een bui vallen. Het wordt 19 graden aan zee tot 26 in het oosten van het land. Morgen dan begint de dag droog en schijnt de zon. Maar later kan er dan weer een bui vallen en dan wordt het opnieuw 19 tot 26 graden.
13: Hits only. Joy Radio.

0: fiets tijdens de Alpe d'Huez Indoor Ride op 4 juni in Rotterdam Ahoy. Haal geld op voor KWF en ontvang een smartbike.
1: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
2: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
3: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
4: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
5: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Coolbox? Check. Beschimmelde bolwerkar? Check. Wacht, beschimmeld? Dan moet je nog even langs ANWB, want in de winkel en webshop van ANWB vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een bolwerkar, nu voor maar 59 euro. ANWB en gaan!
6: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice, gewoon perfect geregeld.
7: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
8: Smint. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van: er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen: hey schat, kappertje gepakt. Leuk die balayage, Smint.
9: Boost yourself.
10: Could I please have your attention?
11: Laat onze adverteerders weten dat je luistert naar Joy Radio. Joy Radio. Nieuws.
12: Goedemiddag, ik ben Martijn Richters. Meerdere mensen zijn onwel geworden tijdens de marathon van Groningen. De veiligheidsregio zegt dat ze een hitteberoerte kregen. Bij het Universitair Medisch Centrum zijn 2 mensen op de spoedeisende hulp binnengebracht, maar de verwachting is dat er meer volgen. Een deelnemer vertelde dat lopers via een e-mail waren gewaarschuwd voor de hitte. Bij de rellen in Parijs gisteravond zijn bijna 800 mensen aangehouden. Dat zijn er 2 keer zoveel dan tot nu toe bekend was. Het liep helemaal uit de hand nadat Paris Saint-Germain de Champions League finale had gewonnen. Er viel ook een dode. Een man van 24 reed met zijn motor op een wegblokkade van de politie. De man die vannacht werd doodgereden op de A67 in Brabant is misschien 2 keer geraakt. Dat zegt de politie op basis van de verwondingen die hij had. Hoe de man op de snelweg kwam is nog niet bekend. De politie zoekt onder meer naar 2 mensen op een zwarte scooter. Die hebben misschien meer gezien. Memphis Depay heeft helemaal meegedaan aan de eerste groepstraining van Oranje voor het WK voetbal. De laatste weken was er door een blessure twijfel of hij wel fit zou worden, maar het ziet er goed uit. De training was in Zeist en er stonden 1500 mensen te kijken. Dan het weer van Weer Online. Op de meeste plaatsen droog en geregeld wat zon. In het binnenland nog kans op een bui en het wordt 19 tot 26 graden. Morgen vrijwel hetzelfde weer als vandaag. En dat was het ANP Nieuws.
13: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in 1 keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu nog 3 dagen met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
14: Nog steeds drempelvrees om over te stappen op een elektrische bedrijfswagen van Peugeot? Je bent dan wel van je BPM-vrees, je angst voor zero-emissiezones en je brandstofprijzenpaniek af. Snel naar Peugeot.nl dus, want daar profiteer je van 5 jaar 0% rente op de financiering en van korting tot €12.000. Ben je ook meteen van die FOMO af?
15: Peugeot.
16: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
15: Fans van Lekker Zomers Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Heerlijke perziken.
17: Lekker zoet.
15: En voor een zoet prijsje. 750 gram, maar 1,95.
18: Dan gaan we vieren.
15: Aldi.
19: Dankjewel.
20: Je hebt de juiste keuze gemaakt. Wij geven je iedere dag de hits die je wilt horen.

0: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke Fries-verse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
1: Hey, waar was jij?
2: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.
0: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
3: Jouw ideale hitmix. Joy Radio.
4: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Hollandse aardbeien. Een halve kilo voor maar €2,99. En zonnebloemolie 2 liter voor maar €1,99. Lidl, je verdient het.
5: Dit is niet normaal meer.
6: Nu bij Karwei, 50% korting op bijna alle Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
4: En dit weekend extra goedkoop. Lipton Iced Tea. 1,5 liter voor maar €1,79. Lidl, je verdient het.
7: Dit weekend is het late night shopping in de designer outlets van Roermond en Roosendaal.
8: Oh ja, lekker zeg. Shoppen tot 10 uur 's avonds.
7: En met extra korting.
8: Zullen we?
7: Tot 60% extra korting bovenop de outletprijs. Late night shopping van 29 tot en met 31 mei bij designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
9: 18 plus speelbewust.
10: Ja.
11: Echt serieus?
10: 7, 7, 7, 7.
11: Wat een geld.
12: 18.000. Godverdikke me.
13: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
4: Deze week met Lidl Plus. 10% korting op je hele kassabon. Kijk snel in de app. Lidl, je verdient het.
14: Lidl, Lidl deals.
13: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
9: 18 plus speelbewust.
15: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
16: Geen zorgen, alleen succes. Adverteren op deradio.nl verzorgt jouw radiocampagne van aanvraag tot op zender.
17: Ik werd echt goed geadviseerd.
16: Bereik jouw klanten waar ze ook zijn. Met onze lokale, regionale en landelijke targeting.
18: Ook met een klein budget kon ik gelijk aan de slag.
16: Radio is krachtig en betaalbaar.
18: Het werkt echt.
16: Probeer het nu. Kijk op adverteren op deradio.nl.

0: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
1: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
2: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Coolbox? Check. Beschimmelde bolwerkar? Check. Wacht, beschimmeld? Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en webshop van ANWB vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een bolwerkar. Nu voor maar 59 euro. ANWB en gaan.
3: Hé, hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
4: Klopt, minstens 2 dagen per week.
3: En jij?
4: Ik meestal maar 1 keer per maand.
3: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
4: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
3: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk. Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
5: Nog een keer! Papa, sneller!
6: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina extra proteïne yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina lang lekker extra proteïne. Probeer nu.
7: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Ben & Jerry's bekers van 427 of 465 milliliter. 1+1 gratis. En alle 1 liter Pepsi, Royal Club, Rivella of Sushi. 1+1 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
2: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Ook de ANWB onderweg app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen... vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
8: Kom nu naar 1 van de 8 Forza testcenters in Nederland. En ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets.
9: Could I please have your attention?
10: Laat onze adverteerders weten dat je luistert naar Joy Radio. Joy Radio. Nieuws.
11: Goedemiddag, ik ben Peter van Oudheusten. Tijdens de marathon van Groningen zijn 7 lopers door de hitte bevangen. 2 van hen moesten naar het ziekenhuis. Mogelijk zijn meer mensen niet goed geworden en daarom zijn extra ambulances opgeroepen. De deelnemers aan de marathon werden door de hitte verrast, want het is in Groningen warmer dan voorspeld. Ook bij andere marathons werden mensen onwel door de hitte. RTV Utrecht schrijft dat 2 deelnemers in Amersfoort naar het ziekenhuis zijn gebracht. Eentje moest worden gereanimeerd. In Houten werd iemand die meedeed aan de Utrecht Marathon niet lekker. Een paar duizend reizigers zijn afgelopen week de dupe geweest van annuleringen bij Transavia. Volgens de Telegraaf waren er door operationele problemen te weinig vliegtuigen beschikbaar. In totaal werden 22 vluchten geannuleerd. Transavia zegt dat zoveel mogelijk passagiers op dezelfde dag werden omgeboekt naar een andere vlucht. En voetballer Virgil van Dijk heeft op Instagram Arne Slot bedankt. Die was een trainer bij Liverpool, maar werd gisteren ontslagen. We zullen het winnen van de Premier League in ons eerste seizoen samen nooit vergeten, schrijft Van Dijk. Die is met het Nederlands elftal in Zeist, waar de eerste training op weg naar het WK was. Het weer dan, van Weer Online. Geregeld zon, maar ook stapelwolken die in het binnenland kunnen uitgroeien tot buien. In de westelijke helft van het land blijft het droog. En het wordt van west naar oost 20 tot 26 graden. Morgen weinig verandering. En tot zover het ANP-nieuws.
12: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in 1 keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu nog 3 dagen met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
13: Nog steeds drempelvrees om over te stappen op een elektrische bedrijfswagen van Peugeot? Je bent dan wel van je BPM-vrees, je angst voor zero-emissiezones en je brandstofprijzenpaniek af. Snel naar Peugeot.nl dus, want daar profiteer je van 5 jaar 0% rente op de financiering en van korting tot €12.000. Ben je ook meteen van die FOMO af?
14: Peugeot.
2: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af met 20% korting. ANWB en gaan.
14: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
15: Ondernemers, opgelet! Bij Bedrijfswagens van der Veen Friese Straatweg 257 Groningen kunt u nu ook nog BPM-vrij een nieuwe bedrijfswagen kopen. Kijk op vdveen.nl, zolang de voorraad strekt. De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door vdveen.nl.
10: Joy Radio. Verkeersinformatie.
16: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn niet al te veel problemen onderweg. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam, daar rijdt het verkeer langzaam tussen Schiphol en knooppunt de Nieuwe Meer 6 kilometer met een kwartier vertraging. Dat komt door de werkzaamheden aan de A9. Op de A8 Amsterdam richting Zaanstad, bij Zaanstad Westerkoog 5 kilometer file met daar zo'n 10 minuten vertraging. Dat komt door een auto met pech. A12 van Arnhem naar Oberhausen tussen Zevenaar en de Duitse grens 4 kilometer met ruim 10 minuten vertraging. Dat komt door werkzaamheden. De weg is daar helemaal dicht. En op de A44 richting Den Haag tussen Leiden en Wassenaar 4 kilometer met bijna 20 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Er wordt geflitst op de A58 richting Vlissingen bij hectometerpaal 167,5.
10: Dankjewel. Je hebt de juiste keuze gemaakt. Wij geven je iedere dag de hits die je wilt horen.

0: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke Fries-verse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
1: Hey, waar was jij?
2: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.
0: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
3: 18 plus, speelbewust.
4: Ja.
2: Echt serieus? Wat een geld.
5: 18.000. Godverdikke me.
6: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
7: Het is al even geleden, maar beest is weer los. Ja, de leeuw die komt eraan.
8: Het WK gaat bijna van start. Maak je oranje outfit compleet en scoor nu jouw WK-merjas. Met je favoriete speler achterop en speciale juichsjaal. Voor slechts €9,99 met een volle spaarkaart. Nu bij Albert Heijn.
6: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
3: 18 plus, speelbewust.
9: Tip om je lunch up te spijzen. Softijs, knapperige koekkruimels en spicy oranje saus. Extra spice, extra nice. De McFlurry Spicy Orange van McDonald's. I'm loving it.
10: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
11: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
12: Geen zorgen, alleen succes. Adverteren op deradio.nl verzorgt jouw radiocampagne van aanvraag tot op zender.
13: Ik werd echt goed geadviseerd.
12: Bereik jouw klanten waar ze ook zijn. Met onze lokale, regionale en landelijke targeting.
14: Ook met een klein budget kon ik gelijk aan de slag.
12: Radio is krachtig en betaalbaar.
14: Het werkt echt.
12: Probeer het nu. Kijk op adverterenopderadio.nl.
15: 80 jaar de Fries XL in Rode. Vieren mee en maak tot en met juni kans om je aankoopbedrag terug te winnen. Tot wel €2000. Iedere maand een nieuwe winnaar. Het weer wordt mede mogelijk gemaakt door de Vriesxl.nl. De tuinmeubelspecialist van het noorden.
16: Joy Radio. Weer.
17: Vanmiddag geregeld zon, maar er komen ook stapelwolken voor die in het binnenland kunnen uitgroeien tot enkele buien. In de westelijke helft van het land blijft het op de meeste plaatsen droog. Het wordt van west naar oost 20 tot 26 graden bij een matige westenwind. Ook morgen is er een mix van zon, wolken en landinwaarts een bui.
18: Ondernemers opgelet! Bij Bedrijfswagens van der Veen Friese Straatweg 257 Groningen kunt u nu ook nog BPM-vrij een nieuwe bedrijfswagen kopen. Kijk op vdveen.nl, zolang de voorraad strekt. De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door vdveen.nl.
16: Joy Radio. Verkeersinformatie.
19: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er is weinig aan de hand op de weg. Bij Amsterdam is het wat drukker door de werkzaamheden aan de A9. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam staat daardoor file tussen Schiphol en knooppunt de Nieuwe Meer 5 kilometer. De vertraging is zo'n 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Er wordt geflitst op de A4 Amsterdam richting Den Haag bij hectometerpaal 4,6. A10 de Ring van Amsterdam bij 17,5. En op de A15 vanuit Europoort bij 53,6.
16: Hits only.
20: Drop it.

0: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Creëer je favoriete buitenplek met Karwei. Profiteer nu van wel 25% korting op echt alle tuinmeubelen. Karwei, maak het mooier.
0: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
2: Joy Radio.
3: Nog een keer! Papa, sneller!
4: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina extra proteïne yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina lang lekker extra proteïne. Probeer nu.
5: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
6: De hoogste jackpot van Nederland? Die wil je niet missen. En je doet al mee voor €2. Pak nu die kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl.
7: Zoveel money!
6: Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
8: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
9: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Unox soep in zak, 1 plus 1 gratis. En alle Ola waterijs, Cornetto en Magnum handijs, 2 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
10: Can I please have your attention?
11: Laat onze adverteerders weten dat je luistert naar Joy Radio. Joy Radio. Nieuws.
12: Goedemiddag, ik ben Peter van Oudheusten. Bij verschillende marathons in het land zijn mensen onwel geworden. In Groningen waren het er 7, van wie er 2 naar het ziekenhuis moesten. In Amersfoort en Houten moesten mensen worden gereanimeerd, meldt de veiligheidsregio. In Houten lag de marathon even stil toen een traumahelikopter was opgeroepen. De Brabantse gemeente Zundert houdt vanmiddag een speciale bijeenkomst voor bewoners na een ernstig incident gisteravond. Toen sprong iemand boven het dorp uit een luchtballon en werd doodgevonden in een tuin. De gemeente hoopt dat de bijeenkomst steun geeft aan mensen die het hebben gezien of erover hebben gehoord. Minister Veilbrief praat deze week met alle oppositiepartijen in de Tweede Kamer over de toekomst van de sociale zekerheid. Hij wil vooral van Pro en Ja 21 weten wat ze belangrijk vinden, zei Veilbrief in Buitenhof. Afgelopen week wezen de vakbonden bezuinigingen af en dreigen stakingen in onder meer het OV. En de brand in een woning in Rotterdam-Feyenoord is onder controle. 2 portieken zijn zwaar beschadigd en een deel van de achtergevel is ingestort. Toen de brand vanmorgen uitbrak, werden 60 omwonenden geëvacueerd. 12 kunnen voorlopig niet terug naar huis. Niemand raakte gewond. Het weer dan, van Weer Online. Geregeld zon, maar ook stapelwolken die in het binnenland kunnen uitgroeien tot buien. In de westelijke helft van het land blijft het droog. En het is van west naar oost 20 tot 26 graden. Morgen verandert er weinig. En tot zover het ANP-nieuws.
13: Oranjefans opgelet,

0: gespeeld.
1: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu nog 3 dagen met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
2: Nu bij Velderhof. €10 leeftijdskorting per levensjaar.
3: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
4: Ondernemers, opgelet! Bij Bedrijfswagens van der Veen Friese Straatweg 257 Groningen kunt u nu ook nog BPM-vrij een nieuwe bedrijfswagen kopen. Kijk op vdveen.nl, zolang de voorraad strekt. De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door vdveen.nl.
5: Joy Radio. Verkeersinformatie.
6: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Er staan flitsers op de A6 Lelystad richting Emmeloord bij hectometerpaal 87,8. A7 Duitse grens Groningen bij 210,4. En op de A15 Europoort Rotterdam bij 44,9.
5: Dankjewel. Je hebt de juiste keuze gemaakt. Wij geven je iedere dag de hits die je wilt horen.

0: De Lidl deals zijn er weer. Met deze week Hollandse aardbeien. Een halve kilo voor maar 2,99. En zonnebloemolie 2 liter voor maar 1,99. Lidl, je verdient het. Dit is niet normaal
1: meer. Gaan jullie mee in de Jungle Wildwaterbaan? Of in het supergrote reuzenrad? Lekker zweven in de nieuwe, coole zweefmolen? Of zelf rijden op de trekker van Boer Benny? Kom op jongens, laten we gaan!
2: Yeah! Reserveer nu alvast je all-inclusive tickets met korting op duinenzaten.nl.
1: Dichterbij dan je denkt.
2: En parkeren, dat is nog steeds gratis.
0: En ook deze week met Lidl Plus, dubbele Lidl-punten op je kassabon. Dat is twee keer sneller sparen voor gratis producten. Lidl, je verdient het. Lidl,
3: Lidl deals. Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
4: 18 plus, speelbewust.
5: Ja.
6: Echt serieus? Wat een geld.
5: 18.000, godverdikke me.
7: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
0: En dit weekend extra goedkoop. Lipton Iced Tea. 1,5 liter voor maar 1,79. Lidl, je verdient het. Lidl, Lidl,
7: nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
4: 18 plus speelbewust.
8: Het is al even geleden, maar beest is weer los. Ja, de leeuw die komt eraan.
9: Ja, het WK gaat bijna van start. Maak je oranje outfit compleet en scoor nu jouw WK-marjas. Met je favoriete speler achterop. En speciale juichsjaal voor slechts 9,99 met een volle spaarkaart. Nu bij Albert Heijn.
10: Geen zorgen, alleen succes. Adverteren op deradio.nl verzorgt jouw radiocampagne van aanvraag tot op zender.
11: Ik werd echt goed geadviseerd.
10: Bereik jouw klanten waar ze ook zijn. Met onze lokale, regionale en landelijke targeting.
12: Ook met een klein budget kon ik gelijk aan de slag.
10: Radio is krachtig en betaalbaar.
12: Het werkt echt.
10: Probeer het nu. Kijk op adverterenopderadio.nl.
13: 80 jaar de Vries XL in Rode. Vieren mee en maak tot en met juni kans om je aankoopbedrag terug te winnen. Tot wel 2000 euro. Iedere maand een nieuwe winnaar. Het weer wordt mede mogelijk gemaakt door de Vriesexcel.nl. De tuinmeubelspecialist van het noorden.
14: Joy Radio. Weer.
15: Vanmiddag geregeld zon, maar er komen ook stapelwolken voor die in het binnenland kunnen uitgroeien tot enkele buien. In de westelijke helft van het land blijft het op de meeste plaatsen droog. Het wordt van west naar oost 20 tot 26 graden bij een matige westenwind. Ook morgen is er een mix van zon, wolken en landinwaarts een bui.
16: Ondernemers opgelet! Bij Bedrijfswagens van der Veen Friese Straatweg 257 Groningen kunt u nu ook nog BPM-vrij een nieuwe bedrijfswagen kopen. Kijk op vdveen.nl, zolang de voorraad strekt. De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door vdveen.nl.
14: Joy Radio. Verkeersinformatie.
17: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Er staan flitsers op de A1 Amersfoort richting Amsterdam bij hectometerpaal 13,5. A6 Lelystad Emmeloord bij 97,8. En op de A7 Duitse grens Groningen bij 210,9. Hit.

0: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Nu bij Karwei, 50% korting op bijna alle Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
0: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
2: Nog een keer! Papa, sneller!
3: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina Extra Proteïne Yoghurt. Natuurlijk rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina Lang Lekker Extra Proteïne. Probeer nu.
4: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
5: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Oh, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
6: Nu bij Kruidvat, heel veel Nivea 2 plus 2 gratis. Zoals douchegels, deo, bodylotion en haarmoes. Ho, dat is een hele band vol. Op naar...
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Je complete zakgeld uitgegeven aan games, maar nu is je rekening game over?

0: Buut, de bank die het een tikkie anders doet. Could I please
1: have your attention? Laat onze adverteerders weten dat je luistert naar Joy Radio. Joy Radio. Nieuws.
2: Goedemiddag, ik ben Peter van Oudheusten. Na de grote brand in een woning in Rotterdam-Zuid is in het huis een dode gevonden, meldt de politie. Vanwege de brand werden 60 woningen ontruimd en de bewoners van 12 woningen kunnen voorlopig niet terug. Hun huizen zijn te zwaar beschadigd. De brand in de wijk Feyenoord brak vanochtend uit en was pas na 3 uur onder controle. Bij enkele marathons zijn mensen niet goed geworden door de hitte. In Groningen waren het er 7 en 2 moesten naar het ziekenhuis. In Amersfoort en Houten werden mensen gereanimeerd. Hardloop-evenementen bij hoge temperaturen zijn een risico. Bij de halve marathon van Leiden eerder deze maand overleed een meisje van 15. In het asielzoekerscentrum in Dronten is afgelopen nacht iemand neergestoken. Omroep Flevoland meldt dat het slachtoffer naar het ziekenhuis is gebracht. Volgens de politie is die niet in levensgevaar. Waarom er is gestoken is nog niet duidelijk. Er zijn 2 mensen aangehouden. En in Parijs wordt gevierd dat Paris Saint-Germain de Champions League heeft gewonnen. Bij de Eiffeltoren staan tienduizenden mensen te wachten op de spelers die gisteravond wonnen van Arsenal. Meteen na die wedstrijd waren er grote rellen in Parijs. Zo'n 800 mensen werden aangehouden. Het weer dan van Weer Online. Wisselend bewolkt met vooral in het oosten buien. Soms met hagel en veel neerslag. In Gelderland en Overijssel geldt code geel. In het westen droog en het is van west naar oost 20 tot 26 graden. Morgen weinig verandering. En tot zover het ANP-nieuws.
3: 3 ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger. En de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
4: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu nog 3 dagen met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI, live happy.
5: Ondernemers, opgelet! Bij Bedrijfswagens van der Veen Friese Straatweg 257 Groningen kunt u nu ook nog BPM-vrij een nieuwe bedrijfswagen kopen. Kijk op vdveen.nl, zolang de voorraad strekt. De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door vdveen.nl.
1: Joy Radio. Verkeersinformatie.
6: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Er wordt geflitst op de A2 Utrecht-Amsterdam bij hectometerpaal 40,0. A4 Rotterdam-Den Haag bij 55,8. En op de A6 Lelystad-Emmeloord bij 97,8.
1: Dankjewel. Je hebt de juiste keuze gemaakt. Wij geven je iedere dag de hits die je wilt horen.

0: in de jungle wildwaterbaan? Of in het supergrote reuzenrad? Lekker zweven in de nieuwe, coole zweefmolen? Of zelf rijden op de trekker van Boer Benny? Kom op jongens, laten we gaan!
1: Yeah! Reserveer nu alvast je all-inclusive tickets met korting op duinenzaten.nl.
0: Dichterbij dan je denkt.
1: En parkeren, dat is nog steeds gratis.
2: Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
3: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
4: Het is al even geleden, maar beest is weer los. Ja, de leeuw die komt eraan.
5: Ja, het WK gaat bijna van start. Maak je oranje outfit compleet en scoor nu jouw WK-merjas. Met je favoriete spelen achterop en speciale juichsjaal. Voor slechts €9,99 met een volle spaarkaart. Nu bij Albert Heijn.
6: Oranje fans opgelet, KPN.

0: Het is Bol 10-daags met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag AEG Ecolijn drogers tot €75 korting. En Dove en Dove Men Plus Care tot 60% korting op de meest getoonde prijs. Scoor nu alle deals bij Bol.
1: Renault. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 e-tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
2: Geen zorgen, alleen succes. Adverteren op radio.nl verzorgt jouw radiocampagne van aanvraag tot op zender.
3: Ik werd echt goed geadviseerd.
2: Bereik jouw klanten waar ze ook zijn. Met onze lokale, regionale en landelijke targeting.
4: Ook met een klein budget kon ik gelijk aan de slag.
2: Radio is krachtig en betaalbaar.
4: Het werkt echt.
2: Probeer het nu. Kijk op adverterenopderadio.nl.
5: 80 jaar de Vries XL in Rode. Vieren mee en maak tot en met juni kans om je aankoopbedrag terug te winnen. Tot wel €2000. Iedere maand een nieuwe winnaar. Het weer wordt mede mogelijk gemaakt door de vriesxl.nl. De tuinmeubelspecialist van het noorden.
6: Joy Radio. Weer.
7: Wisselend bewolkt met vooral in het oosten buien, soms met hagel en veel neerslag. In Gelderland en Overijssel geldt code geel. In de westelijke helft van het land droog bij 20 tot 26 graden. Morgen krijgen we een mix van zon, wolken en landinwaarts een bui. Het wordt dan 20 graden aan zee tot 25 in Limburg.
8: Ondernemers opgelet! Bij Bedrijfswagens van der Veen Friese Straatweg 257 Groningen kunt u nu ook nog BPM-vrij een nieuwe bedrijfswagen kopen. Kijk op vdveen.nl, zolang de voorraad strekt. De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door vdveen.nl.
6: Joy Radio. Verkeersinformatie.
9: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A1 Amersfoort richting Amsterdam staat file tussen Muiden en Diemen Noord 4 kilometer met bijna een kwartier vertraging. En op de A4 van Den Haag naar Amsterdam tussen Schiphol en Amsterdam Sloten 4 kilometer met 10 minuten vertraging. Dat komt door een ongeluk. De rechte rijstrook is dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Er staan flitsers op de A7 Duitse grens richting Groningen bij hectometerpaal 210,9 en op de A12 Den Haag-Utrecht bij 16,1.
6: Hit

the drama no more.

0: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
1: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
0: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
2: Nog een keer! Papa, sneller!
3: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina Extra Proteïne Yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een beter

0: betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina Lang Lekker extra proteïne. Probeer nu.
1: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Oh, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
2: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Lipton Ice Tea, 1 plus 1 gratis. En alle Klaverland van Plus kaasstukken, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
3: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel nu op vitepro.nl.
4: Could I please have your attention?
5: Laat onze adverteerders weten dat je luistert naar Joy Radio. Joy Radio. Nieuws.
6: Goedenavond, ik ben Peter van Oudheusten. In de woning in Rotterdam-Feyenoord, waar een grote brand woedde, is een dode gevonden, meldt de politie. Eerder leek het erop dat er geen slachtoffers waren. De brand en rook waren zo hevig dat 60 omliggende woningen moesten worden ontruimd. 12 huizen hebben zoveel schade dat de bewoners voorlopig niet terug kunnen. Als rapper J gewoon naar Nederland mag komen, dan stapt het Centraal Joods Overleg naar de rechter. Volgens het kabinet kan hem geen inreisverbod worden opgelegd, ook al heeft hij antisemitische uitspraken gedaan. De Joodse organisatie geeft het kabinet nog 1 dag om het toch te regelen. J, vroeger bekend als Kanye West, treedt over een week op. Dat mensen tijdens hardloopevenementen onwel worden door de hitte gaat vaker gebeuren. En dat komt door klimaatverandering, zegt een wetenschapper van TNO. Vandaag werden bij de Marathon van Groningen 7 mensen door de hitte bevangen. En 2 moesten naar het ziekenhuis. Ook in Amersfoort en Houten werden hardlopers niet lekker. En de spelers van Paris Saint-Germain zijn in Parijs aangekomen. Bij de Eiffeltoren zijn er schatting 100.000 supporters om te vieren dat de club de Champions League heeft gewonnen. Straks verschijnen de spelers op een speciaal podium. Gisteravond, direct na de winst op Arsenal, braken in Parijs grote rellen uit. Het weer dan van Weer Online. Vanavond is het droog en nog een tijdje zonnig. Morgen krijgen we weer een mix van zon, wolken en landinwaarts nog een bui. Het wordt dan 20 graden aan zee tot 25 in het zuidoosten. En tot zover het ANP-nieuws.
7: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal. Dat vakantiegevoel op je e-bike. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5 nu met €1000 korting. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Bike Totaal. Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal. Dat vakantiegevoel op je e-bike. De Gazelle Chamonix C5 nu met €1000 korting. Altijd met de vertrouwde service van Bike Totaal.
8: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Ben & Jerry's bekers van 427 of 465 milliliter. 1 plus 1 gratis. En alle 1 liter Pepsi, Royal Club, Rivella of Sushi. 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
9: Ondernemers, opgelet! Bij Bedrijfswagens van der Veen Friese Straatweg 257 Groningen kunt u nu ook nog BPM-vrij een nieuwe bedrijfswagen kopen. Kijk op vdveen.nl, zolang de voorraad strekt. De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door vdveen.nl.
5: Joy Radio. Verkeersinformatie.
10: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn is veel vertraging door een ongeluk tussen Hoevelaken en Barneveld. 8 kilometer stilstaand verkeer met ruim een uur extra reistijd. 2 rijstroken zijn dicht. A4 van Den Haag naar Amsterdam tussen Schiphol en Amsterdam Sloten. 4 kilometer file en daar is de vertraging 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Er wordt geflitst op de A7 Duitse grens Groningen bij hectometerpaal 211,1. A10 de ring van Amsterdam bij 19,7. En op de A44 vanuit Den Haag bij 12,2.
5: Dankjewel. Je hebt de juiste keuze gemaakt. Wij geven je iedere dag de hits die je wilt horen.

0: in de jungle wildwaterbaan? Of in het supergrote reuzenrad? Lekker zweven in de nieuwe, coole zweefmolen? Of zelf rijden op de trekker van Boer Benny? Kom op jongens, laten we gaan!
1: Yeah! Reserveer nu alvast je all-inclusive tickets met korting op duinenzaten.nl.
0: Dichterbij dan je denkt.
1: En parkeren, dat is nog steeds gratis.
2: Oranje fans opgelet, KPN.

0: Speel snel op kpn.com/wkbakkers. Want voor je het weet wordt de finale al gespeeld.
1: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
2: Fans van extra, extra veel voordeel? Opgelet! Nu naar Aldi voor de XXL voordeelweken. Met XXL keukenpapier, 12 rollen, 3 laags.
3: Zo, dan kun je nog eens knoeien.
2: Ja, voor maar 6,99.
4: Fans van voordeel.
2: Aldi.
5: Een avond om naar uit te kijken. Waar begint dat? Bij Rode Pesto. Parmezaanse kaas en een mega krokante kipburger. Lekker Italiaans tafelen met de McCrispy Italian van McDonald's. I'm loving it.
2: En extra, extra grote fans van voordeel? Nu naar Aldi voor XXL aardbeien. 600 gram voor maar 3,99. En XXL kipdrumsticks, 1 ster beter leven, 1,3 kilo voor maar 6,49.
4: Fans van voordeel.
2: Aldi.
6: Geen zorgen, alleen succes. Adverteren op de radio.nl verzorgt jouw radiocampagne van aanvraag tot op zender.
7: Ik werd echt goed geadviseerd.
6: Bereik jouw klanten waar ze ook zijn. Met onze lokale, regionale en landelijke targeting.
8: Ook met een klein budget kon ik gelijk aan de slag.
6: Radio is krachtig en betaalbaar.
8: Het werkt echt.
6: Probeer het nu. Kijk op adverterenopderadio.nl.
9: 80 jaar de Vries XL in Rode. Vieren mee en maak tot en met juni kans om je aankoopbedrag terug te winnen. Tot wel €2000. Iedere maand een nieuwe winnaar. Het weer wordt mede mogelijk gemaakt door de Vriesxl.nl. De tuinmeubelspecialist van het noorden.
10: Joy Radio. Weer.
11: Wisselend bewolkt met vooral in het oosten buien. Soms met hagel en veel neerslag. In Gelderland en Overijssel geldt code geel. In de westelijke helft van het land droog bij 20 tot 26 graden. Morgen krijgen we een mix van zon, wolken en landinwaarts een bui. Het wordt dan 20 graden aan zee tot 25 in Limburg.
12: Ondernemers opgelet! Bij Bedrijfswagens van der Veen Friese Straatweg 257 Groningen kunt u nu ook nog BPM-vrij een nieuwe bedrijfswagen kopen. Kijk op vdveen.nl, zolang de voorraad strekt. De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door vdveen.nl.
10: Joy Radio. Verkeersinformatie.
13: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn is veel vertraging door een ongeluk tussen Hoevelaken en Barneveld. 8 kilometer stilstaand verkeer met ruim een uur extra reistijd. 2 rijstroken zijn dicht. A4 van Den Haag naar Amsterdam tussen Schiphol en Amsterdam Sloten. 4 kilometer file en daar is de vertraging 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Er wordt geflitst op de A7 Duitse grens Groningen bij hectometerpaal 211,1. A10 de ring van Amsterdam bij 19,7. En op de A44 vanuit Den Haag bij 12,2.
10: Hits

0: voordat ik hier manager werd, hadden ze elke dag om 4 uur een middagdip. Nou, bij mij niet hoor, moet je ze nou toch horen? Nee, we gaan zeker niet naar huis. Lekker team. Dipje, 4 uur kuppensoep.
1: Het is Bol 10-daags met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag AEG Ecolijn drogers tot €75 korting. En Dove en Dove Men Plus Care tot 60% korting op de meest getoonde prijs. Scoor nu alle deals bij Bol.
2: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
3: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Oh, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
4: Hey, ik kan niet werken vandaag.
5: Hoezo?
4: Sorry, het is WK.
6: Geef je over aan je oranje koorts en scoor nu een Tefal Duo Easy Fry and Grill XXL voor €139,99. Mediamarkt.
7: Could I please have your attention?
8: Laat onze adverteerders weten dat je luistert naar Joy Radio. Joy Radio. Nieuws.
9: Goedenavond, ik ben Peter van Oudheusten. In Parijs vieren 100.000 mensen dat Paris Saint-Germain de Champions League heeft gewonnen. Eerst ontving president Macron de spelers op het Élysée. Daarna gingen ze naar een podium bij de Eiffeltoren, waar ze de beker aan de fans lieten zien. Na de winst gisteravond op Arsenal braken in Parijs rellen uit en werden honderden mensen opgepakt. Het Centraal Joods Overleg dreigt met de rechter als het kabinet geen inreisverbod instelt tegen rapper J. Hij heeft antisemitische uitspraken gedaan en treedt over een week op in Arnhem. De Joodse organisatie eist uiterlijk morgenmiddag een inreisverbod. J, vroeger bekend als Kanye West, is al geweigerd in Frankrijk, Polen en Italië. Het is nog onduidelijk hoe het gaat met de hardlopers die niet goed waren geworden tijdens de marathons van Utrecht en Amersfoort. Ze werden bevangen door de hitte en sommigen moesten worden gereanimeerd. Bij de halve marathon van Groningen werden 7 lopers onwel, van wie er 2 naar het ziekenhuis zijn gebracht. En het is tennisser Jesper de Jong niet gelukt te stunten op Roland Garros. Hij haalde verrassend de 8e finales, maar kon op zijn verjaardag niet op tegen Alexander Zverev. Na 3 sets was de wedstrijd voorbij. Niet zo gek, want Zverev is de nummer 3 van de wereld. En de Jong stond voor het toernooi nog niet in de top 100. Het weer dan van Weer Online. Vanavond langs de oostgrens nog enkele buien die naar Duitsland wegtrekken. Morgen is er een mix van zon, wolken en landinwaarts een bui. Wordt dan 20 graden aan zee tot 25 in het zuidoosten. En tot zover het ANP-nieuws.
10: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
11: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
12: De Lidl deals zijn er weer. Met deze week Hollandse aardbeien. Een halve kilo voor maar €2,99. En zonnebloemolie 2 liter voor maar €1,99. Lidl, je verdient het.
13: Dit is niet normaal meer.
14: Ondernemers, opgelet! Bij Bedrijfswagens van der Veen Friese Straatweg 257 Groningen kunt u nu ook nog BPM-vrij een nieuwe bedrijfswagen kopen. Kijk op vdveen.nl, zolang de voorraad strekt. De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door vdveen.nl.
8: Joy Radio. Verkeersinformatie.
15: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn is veel vertraging door een ongeluk tussen Hoevelaken en Barneveld. 8 kilometer stilstaand verkeer met ruim een uur extra reistijd. 2 rijstroken zijn dicht. A4 van Den Haag naar Amsterdam tussen Schiphol en Amsterdam Sloten. 4 kilometer file en daar is de vertraging 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Er wordt geflitst op de A7 Duitse grens Groningen bij hectometerpaal 211,1. A10 de ring van Amsterdam bij 19,7. En op de A44 vanuit Den Haag bij 12,2.
8: Dankjewel. Je hebt de juiste keuze gemaakt. Wij geven je iedere dag de hits die je wilt horen.

0: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
1: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal, dat vakantiegevoel op je e-bike. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5, nu met 1000 euro korting. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Bike Totaal.
2: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons. Plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo.
1: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal, dat vakantiegevoel op je e-bike. De Gazelle Chamonix C5, nu met 1000 euro korting. Altijd met de vertrouwde service van Bike Totaal.
3: Geen zorgen, alleen succes! Adverteren op deradio.nl verzorgt jouw radiocampagne van aanvraag tot op zender.
4: Ik werd echt goed geadviseerd.
3: Bereik jouw klanten waar ze ook zijn. Met onze lokale, regionale en landelijke targeting.
5: Ook met een klein budget kon ik gelijk aan de slag.
3: Radio is krachtig en betaalbaar.
5: Het werkt echt.
3: Probeer het nu. Kijk op adverterenopderadio.nl.

0: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
1: Precies, want bij Youfone krijg je glasvezel en tv... nu de eerste 6 maanden voor maar €24 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
0: Dus waar moet je zijn voor de magic?
2: Jojo.
3: Het is Bol 10-daagse met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag AEG Ecolijn drogers tot €75 korting. En Dove en Dove Mint Plus Care tot 60% korting op de meest getoonde prijs. Scoor nu alle deals bij Bol.
4: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af met 20% korting. ANWB en gaan.
5: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
6: Could I please have your attention?
7: Laat onze adverteerders weten dat je luistert naar Joy Radio. Joy Radio. Nieuws.
8: Goedenavond, ik ben Peter van Oudheusten. De politie wordt op Facebook en Instagram ernstig bedreigd na een arrestatie in Zeist waarbij agenten geweld hebben gebruikt. Ze gingen naar een Palestijnse vluchteling die vernielingen aanrichtte. Op beeld is te zien dat een zwangere vrouw wordt weggeduwd en valt. Volgens een politiewoordvoerder gaat het om de meest heftige bedreigingen. In Eindhoven is een man van grote hoogte uit een raam gevallen. Volgens meerdere media viel hij van de tweede verdieping 9 meter naar beneden en raakte gewond aan zijn hoofd. Er moest een traumahelikopter aan te pas komen en hij is naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de politie had de man gedronken of drugs gebruikt. Er is een nieuw cao-akkoord voor KLM-piloten. Ze krijgen er in 2 jaar tijd bijna 5% bij, meldt het FD. Ook wordt de regeling voor goedkope vliegtickets voor ze uitgebreid. Het akkoord wordt nu voorgelegd aan de leden van de VNV. De 3600 KLM-piloten wachten al sinds maart vorig jaar op een nieuwe cao. En de Franse president Macron heeft de spelers van Paris Saint-Germain gefeliciteerd met het behalen van de Champions League. Hij ontving ze in het Élysée in Parijs. Even daarvoor lieten de spelers in een park bij de Eiffeltoren de beker aan de 100.000 fans zien. In tegenstelling tot gisteren verliep dat zonder problemen. Het weer dan van Weer Online. Vanavond trekken de buien weg naar Duitsland. Morgen krijgen we een mix van zon, wolken en landinwaarts een bui. Het wordt dan 20 graden aan zee tot 25 in het zuidoosten. En tot zover het ANP-nieuws.
9: Zomer, de leukste tijd van het jaar? Niet voor de duizenden vergeten kinderen van Nederland. Zij voelen zich eenzaam, niet gewenst of geliefd. Laten we samen zorgen dat ze er deze zomer niet alleen voor staan. Doe mee en doneer een onvergetelijke zomerbox op hetvergetenkind.nl.
10: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
9: Geef een onvergetelijke zomer op hetvergetenkind.nl.
11: Stop met luieren en kom naar de babydealdagen bij Kruidvat. Nu 4 Jumbo-packs Kruidvatluiers en luierbroekjes voor €50... en alle Kruidvat opvolgmelk voor €6,99.
12: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
13: Hey, ik ben eigenlijk wel toe aan een nieuwe telefoon, maar wil wel even zeker weten dat ik een slimme keuze maak. Wat zou jij nu doen?
14: Gewoon even op BelSimpel kijken.
15: Want het zijn de extra dikke deeldagen bij BelSimpel. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
16: Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
7: Dankjewel. Je hebt de juiste keuze gemaakt. Wij geven je iedere dag de hits die je wilt horen.

0: je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
1: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons, plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo! Odido.
2: Kom nu naar één van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: Fans van extra, extra veel voordeel, opgelet! Nu naar Aldi voor de XXL voordeelweken. Met XXL keukenpapier, 12 rollen, 3 laags.
5: Zo, dan kun je nog eens knoeien.
4: Ja, voor maar 6,99.
6: Fans van voordeel.
4: Aldi.
7: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroomverbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
4: En extra, extra grote fans van voordeel? Nu naar Aldi voor XXL aardbeien. 600 gram voor maar 3,99. En XXL kipdrumsticks. 1 ster beter leven. 1,3 kilo voor maar 6,49.
6: Fans van voordeel.
4: Aldi.
8: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal. Dat vakantiegevoel op je e-bike. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5 nu met 1000 euro korting. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Bike Totaal.
9: Geen zorgen, alleen succes. Adverteren op deradio.nl verzorgt jouw radiocampagne van aanvraag tot op zender.
10: Ik werd echt goed geadviseerd.
9: Bereik jouw klanten waar ze ook zijn. Met onze lokale, regionale en landelijke targeting.
11: Ook met een klein budget kon ik gelijk aan de slag.
9: Radio is krachtig en betaalbaar.
11: Het werkt echt.
9: Probeer het nu. Kijk op adverteren op deradio.nl.

0: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
1: Precies, want bij Youfone krijg je glasvezel en tv... nu de eerste 6 maanden voor maar €24 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
0: Dus waar moet je zijn voor de magic?
2: Joujou.
3: Het is Bol 10-daags met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag AEG Ecolijn drogers tot €75 korting... en Dove en Dove Mint Plus Care tot 60% korting op de meest getoonde prijs. Scoor nu alle deals bij Bol.
4: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl.
5: Allianz Direct.
6: Stop met luieren en kom naar de babydealdagen bij Kruidvat. Nu 4 Jumbo Packs Kruidvatluiers en luierbroekjes voor €50... en alle Kruidvat opvolgmelk voor €6,99.
7: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Fiets tijdens de Alpe d'Huez Indoor Ride op 4 juni in Rotterdam Ahoy.

0: Hoi, haal geld op voor KWF en ontvang een smartbike.
1: Could I please have your attention?
2: Laat onze adverteerders weten dat je luistert naar Joy Radio. Joy Radio. Nieuws.
3: Goedenavond, ik ben Peter van Oudheusten. Het ministerie van Asiel en Migratie komt morgen met een reactie op de eis van het Centraal Joodse Overleg. Dat eist uiterlijk morgenmiddag een inreisverbod voor rapper Ye, vroeger bekend als Kanye West. Hij heeft antisemitische uitspraken gedaan en treedt over een week op in Arnhem. De Joodse organisatie dreigt naar de rechter te stappen. Opnieuw is de banaan verdwenen die onderdeel is van een kunstwerk. Dit keer gebeurde het in een museum in de Franse stad Metz, waar het stuk fruit met tape aan de muur zat geplakt. De banaan is het werk van een Italiaanse kunstenaar en wordt elke 3 dagen vervangen. Eerder al aten museumbezoekers de banaan op. De Giro d'Italia is gewonnen door de Deense wielrenner Jonas Vingegaard. Met de Tour de France en de Ronde van Spanje heeft hij nu alle 3 de grote wielerrondes op zijn naam geschreven. Op het podium liet Vingegaard in het bijzijn van zijn kinderen zijn tranen de vrije loop. De slotetappe van de Giro werd gewonnen door de Italiaan Jonathan Milan. En de inwoners van Hamburg zitten niet te wachten op de Olympische Spelen. Die wilden de Duitse stad organiseren in 2036, 40 of 44. Maar in een referendum stemden de inwoners tegen. Eerder waren de inwoners van Hamburg al tegen de Spelen van 2024... die uiteindelijk naar Parijs gingen. Het weer dan van Weer Online. Vanavond en vannacht vrijwel overal droog. Morgen krijgen we een mix van zon, wolken en landinwaarts een bui. Wordt dan 20 graden aan zee tot 25 in het zuidoosten. En tot zover het ANP-nieuws.
4: Zomer, de leukste tijd van het jaar? Niet voor de duizenden vergeten kinderen van Nederland. Zij voelen zich eenzaam, niet gewenst of geliefd. Laten we samen zorgen dat ze er deze zomer niet alleen voor staan. Doe mee en doneer een onvergetelijke zomerbox op hetvergetenkind.nl.
5: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
4: Geef een onvergetelijke zomer op hetvergetenkind.nl.
6: Thuiskomen, dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
7: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer of boek een proefrit op mercedes-benz.nl.
8: Jongens, eten!
9: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
10: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
11: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
2: Dankjewel. Je hebt de juiste keuze gemaakt. Wij geven je iedere dag de hits die je wilt horen.

0: Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 e-tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
1: Kom nu naar één van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets.
2: Helemaal los bij Ethos.
3: Met heel veel aanmerkvoordeel, zoals heel veel Nivea en Labello, 1 plus 1 gratis. Profiteer van deze en nog veel meer helemaal los deals in de winkel of shop op ethos.nl.
4: Mooi van Ethos.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees, heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar 1,95 met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
7: Smint. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van, er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, dan je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen, hey schat, kappertje gepakt. Leuk die balayage, Smint.
8: Boost yourself.
9: Geen zorgen, alleen succes. Adverteren op deradio.nl verzorgt jouw radiocampagne van aanvraag tot op zender.
10: Ik werd echt goed geadviseerd.
9: Bereik jouw klanten waar ze ook zijn. Met onze lokale, regionale en landelijke targeting.
11: Ook met een klein budget kon ik gelijk aan de slag.
9: Radio is krachtig en betaalbaar.
11: Het werkt echt.
9: Probeer het nu. Kijk op adverteren op deradio.nl.

0: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
1: Precies, want bij Youfone krijg je glasvezel en tv... nu de eerste 6 maanden voor maar €24 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
0: Dus waar moet je zijn voor de magic?
2: Joujou.
3: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
4: Je complete zakgeld uitgegeven aan games, maar nu is je rekening game over?

0: Weer uit je middag te halen. Juicy kipstukjes en een overheerlijke jalapeno ranch saus. Maar let op, eet ze niet als nuggets. Crazy lekker lunchen met chicken wings van McDonald's. I'm loving it.
1: Could I please have your attention?
2: Laat onze adverteerders weten dat je luistert naar Joy Radio. Joy Radio. Nieuws.
3: Goedenavond, ik ben Peter van Oudheusten. Bij een explosie in het noordoosten van Myanmar zijn rond de 50 doden gevallen. Meer dan 70 mensen raakten gewond. Volgens rebellen die het in het gebied vlakbij de grens met China voor het zeggen hebben, ging in een gebouw per ongeluk mijnbouwexplosieven af. Onder de doden zouden ook kinderen zijn. Bij een ongeluk op de A28 bij Nijkerk zijn vanavond 3 mensen gewond geraakt, meldt Omroep Gelderland. 2 auto's kwamen met elkaar in botsing en een ervan belandde op zijn kop. In de andere auto zat iemand bekneld en die moest door de brandweer worden bevrijd. Er werden meerdere ambulances opgeroepen. De politie heeft geen goed woord over voor de bedreigingen onder een bericht op Facebook en Instagram. Het gaat om beelden van een arrestatie in Zeist waarbij agenten geweld gebruiken. Te zien is hoe ze een zwangere vrouw wegduwen waarna ze valt. Volgens de politie gaan de bedreigingen alle perken te buiten en is reageren niet langer mogelijk. En ondanks een uitschakeling op Roland Garros kijkt tennisser Jesper de Jong terug op een mooi toernooi. Op zijn verjaardag verloor hij in de 4e ronde van Alexander Zverev, de nummer 3 van de wereld. De Jong baalt ervan, maar zei wel dat hij het mooi vindt dat het publiek Happy Birthday voor hem zong. Het weer dan, van Weer Online. Vanavond en vannacht vrijwel overal droog. Morgen een mix van zon, wolken en landinwaarts een bui. Het wordt dan 20 graden aan zee tot 25 graden in het zuidoosten. En tot zover het ANP-nieuws.
4: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
5: Thuiskomen? Dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
6: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer. Of boek een proefrit op mercedesbenz.nl.
7: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week wasparfum White Musk 150 ml voor maar €2,49. Of Energizer batterijen 10 stuks voor maar €1,99. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
8: Joy.
9: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
2: Dankjewel. Je hebt de juiste keuze gemaakt. Wij geven je iedere dag de hits die je wilt horen.

0: je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
1: Fiets tijdens de Alpe d'Huez Indoor Ride op 4 juni in Rotterdam Ahoy. Haal geld op voor KWF en ontvang een smartbike.
2: Hey, ik ben eigenlijk wel toe aan een nieuwe telefoon, maar wil wel even zeker weten dat ik een slimme keuze maak. Wat zou jij nu doen?
3: Gewoon even op BelSimpel kijken.
4: Want het zijn de extra dikke dealdagen bij BelSimpel. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
5: Joy.
6: Transport rijdt alleen door als de banden in topconditie zijn. Daarom heeft Profile 100% uptime voor bandenmanagement. Helemaal afgestemd op jouw bedrijf. Met 100% uptime zijn je voertuigen fit voor elke rit. Kijk op profile.nl/truck voor meer informatie.
7: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
8: Dat wordt een bewegelijk weekend. Nu bij Kruidvat alle Durex 1 plus 1 gratis. En kans op een volledig festivalweekend voor 2 ter waarde van €1.289. Wip snel even langs bij.
9: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Fit voor iedere rit. Met de banden van Hankook en de service van Profile.
11: 5%, 10%, 15%. Geen schaapjes, maar korting tellen. Want met 15% korting op al onze matrassen word je slapend rijk. Shop nu online en in de winkel. IKEA, een wereld aan ideeën.
12: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
13: Hey buurman.
14: Hey ventje, lekker op vakantie. Ik wilde alleen even zeggen dat Ring tot wel 40% korting geeft op haar producten. Dat kunnen we niet laten liggen, toch?
13: Stef?
14: Ja?
13: Waar bel jij nu mee aan?
14: Je Ring Videodeur. Ah, ja.
15: Tot wel 40% korting op geselecteerde Ring-producten. Ga naar ring.com en profiteer nu.
16: Geen zorgen, alleen succes. Adverteren op deradio.nl verzorgt jouw radiocampagne van aanvraag tot op zender.
17: Ik werd echt goed geadviseerd.
16: Bereik jouw klanten waar ze ook zijn. Met onze lokale, regionale en landelijke targeting.
18: Ook met een klein budget kon ik gelijk aan de slag.
16: Radio is krachtig en betaalbaar.
18: Het werkt echt.
16: Probeer het nu. Kijk op adverterenopderadio.nl.

0: Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 e-tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
1: Stop met luieren en kom naar de babydealdagen bij Kruidvat. Nu 4 Jumbo-packs Kruidvatluiers en luierbroekjes voor €50... en alle Kruidvat opvolgmelk voor €6,99.
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaanlover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
5: Could I please have your attention?
6: Laat onze adverteerders weten dat je luistert naar Joy Radio. Joy Radio. Nieuws.
7: Goedenavond, ik ben Daphne van der Meijs. Het Duitse Hamburg wil opnieuw geen Olympische Spelen organiseren. In een referendum stemde een meerderheid van de inwoners tegen plannen om de Spelen van 2036, 2040 of 2044 naar de stad te halen. Ook in 2015 wezen de inwoners een Olympisch plan al af. Dat ging om de Spelen van 2024 die uiteindelijk naar Parijs gingen. Het Centraal Joods Overleg dreigt naar de rechter te stappen als rapper Kanye West geen inreisverbod krijgt. De organisatie vindt dat West vanwege eerdere antisemitische uitspraken niet welkom zou moeten zijn in Nederland. Het kabinet liet eerder weten dat er volgens de wet geen reden is om hem de toegang te weigeren. Voetballer Jurriën Timber sluit pas donderdag aan bij de WK-selectie van het Nederlands elftal. De verdediger van Arsenal was een paar maanden geblesseerd en mocht gisteren invallen in de verloren Champions League finale tegen Paris Saint-Germain. Timber vliegt donderdag met Oranje mee naar New York. En in een museum in het Franse Metz is opnieuw de banaan gestolen die deel uitmaakt van het kunstwerk Comedian. De banaan zat met tape aan een muur vast. Het is niet de eerste keer dat dit gebeurt. Vorig jaar werd de banaan ook al weggehaald en zelfs opgegeten. Het museum heeft aangifte gedaan en een nieuwe banaan opgehangen. En dan nu het weer van Weer Online. Vanavond en vannacht is het vrijwel overal droog. Morgen krijgen we een mix van zon, wolken en landinwaarts een bui. Het wordt dan 20 graden aan zee tot 25 in het zuidoosten. En tot zover het ANP-nieuws.
8: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week wasparfum White Musk 150 ml voor maar €2,49. Of Energizer batterijen 10 stuks voor maar €1,99. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
9: Helemaal los bij Ethos.
10: Met heel veel aanmerkvoordeel, zoals heel veel L'Oréal Paris en Maybelline. 1 plus 1 gratis. Profiteer van deze en nog veel meer helemaal los deals in de winkel of shop op ethos.nl.
11: Mooi van Ethos.
12: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
13: Hits only.
14: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro. Met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel nu op vitepro.nl.
6: Dankjewel. Je hebt de juiste keuze gemaakt. Wij geven je iedere dag de hits die je wilt horen.

0: voordat ik hier manager werd, hadden ze elke dag om 4 uur een middagdip. Nou, bij mij niet hoor, moet je ze nou toch horen? Nee, we gaan zeker niet naar huis. Lekker team. Dipje, 4 uur kuppensoep.
1: Transport rijdt alleen door als de banden in topconditie zijn. Daarom heeft Profile 100% uptime voor bandenmanagement. Helemaal afgestemd op jouw bedrijf. Met 100% uptime zijn je voertuigen fit voor elke rit. Kijk op profile.nl/truck voor meer informatie.
2: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
3: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
1: Fit voor iedere rit met de banden van Goodyear en 100% uptime van Profile.
4: Hey, ik mag weer verlengen, maar sorry hoor. Ik zie door de bundels het bos niet meer. Wat zou jij nou doen?
5: Gewoon even op BelSimpel kijken.
6: Want het zijn de extra dikke dealdagen bij BelSimpel. Zo krijg je nu AirPods 4 cadeau bij een abonnement van Vodafone. Zo BelSimpel kan het zijn.
7: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar 1,95. Met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
8: Smint. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van, er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen, hey schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage. Smint.
9: Boost yourself.
10: Geen zorgen, alleen succes. Adverteren op deradio.nl verzorgt jouw radiocampagne van aanvraag tot op zender.
11: Ik werd echt goed geadviseerd.
10: Bereik jouw klanten waar ze ook zijn. Met onze lokale, regionale en landelijke targeting.
12: Ook met een klein budget kon ik gelijk aan de slag.
10: Radio is krachtig en betaalbaar.
12: Het werkt echt.
10: Probeer het nu. Kijk op adverterenopderadio.nl.

0: Ceno.
1: Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 E-Tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
2: Wat? Nu bij Kruidvat heel veel Nivea 2 plus 2 gratis. Zoals douchegels, deo, bodylotion en haarmoes. Oh, dat is een hele band vol. Op naar
3: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
4: 5%, 10%, 15%. Geen schaapjes, maar korting tellen. Want met 15% korting op al onze matrassen word je slapend rijk. Shop nu online en in de winkel. IKEA, een wereld aan ideeën.
5: 90's, zero's en hits. Joy Radio.
6: Minder betalen voor je autoverzekering.

0: Verzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
1: Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
2: Could I please have your attention?
3: Laat onze adverteerders weten dat je luistert naar Joy Radio. Joy Radio. Nieuws.
4: Goedenacht, ik ben Daphne van der Meijs. Op de A28 bij Amersfoort zijn meerdere mensen gewond geraakt bij een zwaar ongeluk, meldt RTV Utrecht. Twee auto's sloegen over de kop, één belandde over de vangrail in de berm. Een slachtoffer moest uit de auto worden bevrijd. Er wordt onderzocht of het ongeluk is veroorzaakt door een dollemansrit in een grijze Opel Astra. Het kabinet wil dat de Europese Unie de ontwikkelingshulp aan Sierra Leone stopzet. In dat West-Afrikaanse land zou de gezochte drugscrimineel Jos Leijendekkers, beter bekend als Bolle Jos, verblijven. Nederland hoopt met de maatregel meer druk te zetten op het land om Bolle Jos uit te leveren. De videoscheidsrechter krijgt tijdens het WK voetbal meer bevoegdheden. De VAR mag straks ook ingrijpen bij een onterecht gegeven hoekschop of als een gele of rode kaart aan de verkeerde speler is gegeven. De nieuwe regels gelden vanaf het WK dat op 11 juni begint. En voor de tweede keer in 10 jaar tijd hebben inwoners van Hamburg een streep gezet door Olympische plannen. In een referendum stemde een meerderheid tegen de komst van de Spelen van 2036, 2040 en 2044. Jaren geleden wezen de inwoners een Olympisch plan ook al af. Dat ging om de Spelen van 2024. En dan nu het weer van Weer Online. Het is vannacht vrijwel overal droog. Morgen krijgen we een mix van zon, wolken en een bui. Het wordt dan 20 graden aan zee tot 25 graden in het zuidoosten. En tot zover het ANP-nieuws.
3: Dankjewel. Je hebt de juiste keuze gemaakt. Wij geven je iedere dag de hits die je wilt horen.

0: Joy Radio. Nieuws.
1: Goedenacht, ik ben Daphne van der Meijs. De brandweer is met meerdere hulpdiensten uitgerukt voor een brand in een zorginstelling van Amarant in Breda. De brand zou hebben gewoed in een kamer van het gebouw, meldt Omroep Brabant. Ook politie en ambulancepersoneel kwamen ter plaatse. Of er gewonden zijn gevallen is nog niet bekend. Jonas Vingegaard hield het niet droog na zijn eindzege in de Ronde van Italië. De Deen barstte in tranen uit toen hij de trofee kreeg uitgereikt met zijn vrouw en kinderen aan zijn zijde. Met de winst heeft Vingegaard nu alle drie de grote wielerrondes op zijn naam staan. Het kabinet wil dat de Europese Unie de ontwikkelingshulp aan Sierra Leone stopzet. In dat West-Afrikaanse land zou de gezochte drugscrimineel Jos Leijendekkers, of beter bekend als Bolle Jos, verblijven. Nederland hoopt met de maatregel meer druk te zetten op het land om Bolle Jos uit te leveren. En de Belgische identificatie-app It's Me is vanaf morgen ook breed te gebruiken in Nederland. De app neemt de komende tijd de plaats in van iDIN, waarmee mensen zich online kunnen identificeren bij bijvoorbeeld verzekeraars en webwinkels. Het is de bedoeling dat iDIN eind volgend jaar helemaal verdwijnt. En dan nu het weer van Weer Online. Het is vannacht vrijwel overal droog. Morgen krijgen we een mix van zon, wolken en een bui. Het wordt dan 20 graden aan zee tot 25 graden in het zuidoosten. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Dankjewel. Je hebt de juiste keuze gemaakt. Wij geven je iedere dag de hits die je wilt horen.

0: Radio. Nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Daphne van der Meijs. Bij een ongeluk op de A4 bij de Belgische grens is een persoon om het leven gekomen. De snelweg is deels afgesloten tussen knooppunten Markiezaad en Zandvliet. De politie doet onderzoek naar het ongeluk en verwacht dat de weg nog uren dicht blijft. De warmte heeft gisteren voor problemen gezorgd bij hardloopwedstrijden in Utrecht en Amersfoort. Meerdere deelnemers werden onwel en sommigen moesten worden gereanimeerd. De slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht. Ook in Groningen raakten mensen onwel. Daar moesten veiligheidsdiensten opschalen omdat er te weinig ambulances waren. Russische schoolkinderen krijgen volgens Amnesty International steeds meer propaganda voorgeschoteld. De mensenrechtenorganisatie zegt dat schoolboeken en lessen volstaan met boodschappen van de overheid. Onder meer over de oorlog in Oekraïne. Ook zouden scholen, leerlingen en leraren met een andere mening in de gaten moeten houden. En in Italië wordt een grote reddingsactie gehouden voor een gewonde speleoloog, meldt de NOS. De 20-jarige grotverkenner raakte op zo'n 120 meter diepte gewond toen een rotsblok op hem terechtkwam. Hulpverleners hebben hem bereikt, maar moeten delen van de grot verbreden om hem naar boven te kunnen halen. En dan nu het weer van Weer Online. Het is vrijwel overal droog met 11 tot 15 graden. In het zuidoosten kan het wat regenen. Overdag is er een mix van wolken en zon en het kan gaan regenen. Het wordt 20 tot 25 graden. En tot zover het ANP nieuws.
0: Dankjewel. Je hebt de juiste keuze gemaakt. Wij geven je iedere dag de hits die je wilt horen.